0: puin van het gebouw in Amsterdam, waar vorige nacht een zware explosie was, zijn geen slachtoffers meer gevonden. Volgens de hulpdiensten waren vrijdagavond nog bezig met het gecontroleerd slopen van delen van het gebouw. En er werd rekening mee gehouden dat er zich nog mensen onder het puin konden bevinden. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Honderden bewoners kunnen nog niet terug naar huis. Het onderzoek naar de explosie is ook nog aan de gang. Volgens Nederlandse media waren jongeren mogelijk explosieven aan het maken in de kelder van het gebouw. De politie heeft een aantal mensen aangehouden, maar waarvoor is nog niet bekendgemaakt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zegt nu ook dat het vredesakkoord met de Verenigde Staten mogelijk een van de komende dagen kan ondertekend worden. Die ondertekening zou digitaal en op afstand gebeuren. Volgens de Iraanse minister omvat het akkoord de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en een nieuwe beheersstructuur voor de Straat van Hormuz. De Amerikanen zeggen dan weer dat er ook een akkoord is over de ontmanteling van het Iraanse nucleaire programma. Maar volgens Iran zou dat pas besproken worden nadat het vredesakkoord ondertekend is. Lugubre vondst in Mexico in de buurt van het Caliente-stadion in Tijuana. Daar is een lijk gevonden in de kofferbak van een auto. Die stond geparkeerd tegenover dat stadion. Het lichaam was in een zwarte zak gewikkeld en vertoonde sporen van geweld. De auto waarin dat lijk zich bevond stond er al sinds woensdag geparkeerd. Tijuana ligt vlakbij de grens met de VS en het is een van de gevaarlijkste steden van Mexico. Volgens officiële cijfers vonden er vorig jaar meer dan 1200 moorden plaats. De Iraanse nationale ploeg traint ook iedere dag in dat Caliente-stadion, waar het lijk dus werd aangetroffen. Het Iraanse team wordt ook streng beveiligd en wordt van en naar het stadion begeleid door zwaar bewapende soldaten van de Nationale Garde. En er werd ook gevoetbald op het WK. De openingswedstrijd tussen Canada en Bosnië-Herzegovina in medegastland Canada eindigde op een 1-1 gelijkspel. Het was een felle wedstrijd waarin vooral Canada veel goede kansen afdwong, maar winnen lukte dus niet. Over een uurtje is er ook de eerste WK-wedstrijd op Amerikaanse bodem. In LA neemt de VS het op tegen Paraguay. Ook in de VS is er nu een openingsceremonie aan de gang. Katy Perry treedt er onder andere op. Vannacht bewolkt, meestal wel droog, behalve wat motregen in Hoog-België, minimaal rond 14 graden. De ochtend begint grijs, nadien krijgen we toch zon en maximaal overdag tot 21 graden. Ook zondag eerst zon, nadien wolken en ook kans op een bui dan en maximaal tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws, alles over het WK in de app van Sporza.
1: Party never stops.

0: is 3 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Na de match in gastlanden Mexico en Canada begint het WK in de VS nu ook echt. In LA neemt de VS het op tegen Paraguay. Voetbal is er niet de eerste sport, maar de Amerikaanse fans zijn toch erg enthousiast dat het WK nu echt begint in hun land.
1: Oh man, World Cup is in the USA. It's a huge moment. I've been waiting for this all my life.
2: Yeah, we're just super excited. This is a once in a lifetime opportunity for us. You know, my kids are they're soccer players themselves. The energy has been great. The excitement you bring in soccer to America.
0: De wedstrijd is nog niet begonnen. Normaal zou dat zijn om 3 uur

0: aangestipt. Gisteravond speelde Canada 1-1 gelijk tegen Tsjechië. Meteen het eerste punt ooit voor de Canadezen op een wereldbeker. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft Israëlische militairen onder vuur genomen in het zuiden van Libanon. Hezbollah zegt in een verklaring dat strijders Israëlische troepen hebben aangevallen die oprukten naar het dorp Majdalzoen op zowat 5 kilometer van de Israëlische grens. Het Israëlische leger riep inwoners van 3 dorpen in het zuiden van Libanon op om te evacueren. En volgens het Libanese persbureau waren er ook luchtaanvallen op gebieden waarvoor geen Israëlisch evacuatiebevel was uitgevaardigd. Iran zegt intussen ook dat er in de komende dagen mogelijk een vredesakkoord kan worden ondertekend. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zou dat akkoord ook een oplossing bieden voor de situatie in Libanon. De geplande miljardenovername van Warner Bros. Door Paramount mag doorgaan. Dat zegt de antitrustafdeling van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Volgens die instantie zou de overname geen bedreiging zijn voor de concurrentie. De deal is goed voor zo'n $110 miljard. Door de overname ontstaat een fusiebedrijf met daarin 2 grote filmstudio's, de nieuwszenders CNN en CBS, streamingplatform HBO en nog tientallen andere zenders. Die overname is ook omstreden, want CNN komt zo in handen van David Ellison. Dat is een vriend van president Trump. Ook de filmstudio's vrezen dat het moeilijker zal worden om nog kritische films te maken. Het weer dan nog. Het is bewolkt, meestal wel droog, behalve wat motregen in Hoog-België. Minima de komende uren rond 14 graden. De ochtend begint dan grijs, nadien krijgen we wel zon en ook maximaal tot 21 graden. Zondag begint zonnig, nadien wolken, dan kans op een bui, maxima dan tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je in de app van VRT Nieuws en alles over het WK, inclusief een livestream, vind je in de app van Sporza.
1: Luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be. Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Op de WK voetbal speelt de VS op dit moment tegen Paraguay. De eerste helft is net voorbij en het is 3-0 voor de VS. De Amerikanen kwamen vroeg op voorsprong na een own goal. Foreign Balogun scoorde de tweede en derde goal. Er was ook nog een afgekeurd doelpunt van de Amerikanen voor buitenspel. De Amerikanen spelen dominant, creëren veel kansen en Paraguay is amper aan de bal geweest. De VS is een van de gastlanden. Voetbal is er niet de eerste sport, maar de Amerikaanse fans waren net voor de match al bijzonder enthousiast dat het WK ook in hun land eindelijk begonnen is.
2: Oh man, World Cup is in the USA. It's a huge moment. I've been waiting for this all my life.

0: Yeah, we're just super excited. This is a once in a lifetime opportunity for us. You know, my kids are they're soccer players themselves. The energy has been great. The excitement to bring in soccer to America.
1: Super excited. En dat was nog voor het 3-0 stond. Gisteravond speelde Canada 1-1 gelijk tegen Tsjechië. Meteen het eerste punt ooit voor de Canadezen op een wereldbeker. In de Italiaanse Alpen zijn 3 alpinisten om het leven gekomen. Ze waren vertrokken vanuit een berghut, maar toen ze 's avonds niet terugkeerden, werd alarm geslagen. De reddingsdiensten vonden hun lichamen op zo'n 3600 meter hoogte op de Gran Paradiso. Dat is een berg van 4061 meter hoog. Wat er precies is misgegaan is nog niet helemaal duidelijk, maar volgens Italiaanse media maakten ze een val van honderden meters naar beneden. 2 van de slachtoffers zijn Italianen. De nationaliteit van het 3e slachtoffer is nog niet bekend. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt nu ook dat het vredesakkoord met de Verenigde Staten mogelijk 1 van de komende dagen kan ondertekend worden. Die ondertekening zou digitaal en op afstand gebeuren. Volgens de Iraanse minister omvat het akkoord de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en een nieuwe beheersstructuur voor de Straat van Hormuz. De Amerikanen zeggen dat er ook een akkoord is over de ontmanteling van het Iraanse nucleaire programma. Maar volgens Iran zou dat pas besproken worden nadat het vredesakkoord ondertekend is. Het is bewolkt, meestal wel droog, minimaal rond 14 graden. De ochtend begint grijs, nadien krijgen we zon en maxima overdag tot 21 graden. Ook zondag eerst zon, nadien dan wel wat wolken en ook kans op een bui en dan maxima tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alles over het WK vind je natuurlijk in de app van Sporza.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

motherfucking last one of you!

brede zitzak. Vroeger wilde ik een paard. Lekker met de meiden mode. Lekker met de meiden aan de lijn. Lekker online bestellen. Wat is het toch fijn een meid te zijn. Lekker met de meiden lullen. Lekker met de meiden in het rood. Lekker met de meiden keta. Wij gaan nog lang niet dood. Lekker met de meiden knotje. Lekker even.

0: Brussel.
1: Het is 5:00 en heel goedemorgen. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Op het WK voetbal is mede-gastland de Verenigde Staten op weg naar een overwinning tegen Paraguay. 3-1 staat het op dit moment. We zitten in de blessuretijd. De eerste helft moest Paraguay de wedstrijd helemaal ondergaan. Amper balbezit, geen kansen en een own goal waardoor de Amerikanen op voorsprong kwamen. Uitblinker Follorin Balogun scoorde nog 2 keer en zo stond het 3-0 bij de rust. De tweede helft was wat slordiger van de VS. Mauricio kon uiteindelijk nog scoren voor Paraguay. En er moet nog een half minuutje gespeeld worden, dus dat zal wellicht zo blijven. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar vorige nacht een zware explosie was, zijn geen slachtoffers meer gevonden. De hulpdiensten waren gisteravond nog bezig met het gecontroleerd slopen van delen van het gebouw. En er werd rekening mee gehouden dat er zich mogelijk nog mensen onder het puin bevonden. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn. Er is wel veel schade, honderden geëvacueerde bewoners kunnen nog niet terug naar huis. Het onderzoek naar de explosie is nog aan de gang. Volgens de Nederlandse media waren jongeren mogelijk explosieven aan het maken in de kelder van het gebouw. De politie heeft een aantal mensen aangehouden, maar waarvoor is nog niet bekendgemaakt. Het Amerikaanse leger heeft vannacht Iraanse drones neergehaald. Die drones zouden commerciële schepen hebben bedreigd in de straat van Hormuz. Intussen lijkt het erop dat een vredesakkoord tussen Iran en de VS tot de mogelijkheden behoort. Zowel Iran, de VS als bemiddelaar Pakistan zeggen dat er een akkoord bereikt is dat in de komende dagen ondertekend kan worden. Over de inhoud klinken wel verschillende geluiden. Volgens Iran zou de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens opgeheven worden. De Amerikanen zeggen dat er ook een akkoord is over de ontmanteling

0: Iraanse nucleaire programma. Maar volgens Iran zou dat pas besproken worden nadat het vredesakkoord ondertekend is. En ik moet nog even terugkomen op het voetbal, want het is uiteindelijk wel nog 4-1 geworden voor de VS tegen Paraguay. Het weer dan nog. De komende uren meestal droog, wel grijs en minima rond 14 graden. Ook de ochtend begint grijs, nadien krijgen we zon en maxima tot 21 graden. Ook zondag krijgen we zon, maar later op de dag dan wolken met kans op een bui en maxima tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne ochtend en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alles over het WK vind je in de app van Sporza.
1: Luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Studio Brussel, live.

statistisch. Coachella, this is crazy.

0: Brussel.
1: Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Shema Saisai. Op het WK voetbal heeft gastland de Verenigde Staten met overtuiging zijn eerste match gewonnen. De VS won met 4-1 van Paraguay. In de eerste helft stonden de Amerikanen al 3-0 voor. En gisteravond speelde Canada, een ander gastland, 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Het WK begon donderdagavond in Mexico, maar ook in de VS is het nu dus echt begonnen. Voetbal is er niet de grootste sport, maar de Amerikaanse fans zijn toch enthousiast.
2: Oh man, World Cup is in the USA. It's a huge moment. I've been waiting for this all my life.
3: Yeah, we're just super excited. This is a once-in-a-lifetime opportunity for us. You know, my kids are they're soccer players themselves. The energy has been great. The excitement to bring in soccer to America.
1: Er zijn dit jaar meer buitenlandse toeristen die een verblijf hebben geboekt in Vlaanderen dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Het aantal Belgen die in eigen land op vakantie gaan deze zomer blijft voorlopig wel stabiel, zegt Christophe Geldof.
4: We zien inderdaad een onderscheid tussen de Belgen en buitenlandse boekingen. Zo zien we bij de Belgen dus een stijging van plusminus 1%. Bij buitenlandse bezoekers ligt die stijging hoger. Zo zien we dat het aantal geboekte overnachtingen momenteel 13% hoger ligt bij buitenlanders dan in dezelfde periode in 2025. En aan de kust zien we zelfs dat dat 18% hoger ligt.
1: In Amsterdam zijn geen slachtoffers meer gevonden onder het puin na de zware explosie van donderdagnacht in een sportschool. Bij die ontploffing raakten 7 mensen gewond en de schade is ook groot. Honderden geëvacueerde buurtbewoners kunnen nog niet terug naar huis. Het onderzoek naar de explosie is nog aan de gang. De politie heeft een aantal mensen opgepakt, maar wie en waarvan ze precies verdacht worden, dat is nog niet bekend. Volgens Nederlandse media waren jongeren mogelijk explosieven aan het maken in de kelder van het gebouw.

0: Italiaanse Alpen zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Ze waren vertrokken vanuit een berghut, maar waren 's avonds niet teruggekeerd. De reddingsdiensten vonden hun lichamen op zo'n 3600 meter hoogte. Wat er precies is misgegaan, is nog niet duidelijk. Twee van de slachtoffers zijn Italianen. De nationaliteit van het derde slachtoffer is nog niet bekend. Vandaag is het eerst nog vaak zwaar bewolkt, behalve in het westen. Later op de dag komt de zon er overal door. We halen tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui en temperaturen tot 20 graden.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Life is music.

time to make you.

0: rond.
1: Ja, schat, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman!
0: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
0: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ah, ja?
0: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Mannekes,
7: vader.
6: Bobby is zo vrolijk.
7: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
6: En waarom?
7: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
8: En wat willen we?
7: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
10: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
14: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
13: Echt? Oh, merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
15: Bepat.
11: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
16: Dit is Studio Brussel.
17: Studio Brussel.
16: Life is music.
17: Life is music.
16: Studio Brussel.
18: Goedemorgen, het is 7 uur, 14 nieuws met Shema Saisai. Er zijn dit jaar meer buitenlandse toeristen die een verblijf hebben geboekt in Vlaanderen dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Christophe Geldof legt uit.
19: Zo zien we dat het aantal geboekte overnachtingen momenteel 13% hoger ligt bij buitenlanders dan in dezelfde periode in 2025. En aan de kust zien we zelfs dat dat 18% hoger ligt dan vorig jaar. In de kuststeden 9% hoger en in de andere Vlaamse regio's 17% hoger. Dus waar de Belgische markt voorlopig een stabiel beeld laat zien, zien we bij buitenlandse bezoek een grotere stijging.
18: Het aantal Belgen die in eigen land op vakantie gaan deze zomer blijft voorlopig wel stabiel. Daar kunnen nog boekingen bijkomen, omdat veel mensen ook het weer afwachten. In Balen in de Antwerpse Kempen hebben vandalen de pijlen van de fiets- en wandelknooppunten aangepast met stickers, waardoor fietsers en wandelaars de foute richting uitgestuurd worden. Dat begon al in maart. Nu zijn zo'n 24 foute pijltjes weggehaald, onder andere door vrijwilliger Luc Peters.
20: Even rechts moet gaan en nu wordt het veranderd naar rechts door. Dat is heel vervelend. En dan wordt de wandelaar op het verkeerde pad gezet. We hopen natuurlijk dat de mensen het besef hebben van geen pijltjes meer kan optuigen. Een klein beetje gezond verstand zou aan de orde zijn.
18: De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger Iraanse drones neergehaald in de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden die drones commerciële schepen. Het scheepvaartverkeer door de zeestraat kan wel doorgaan. Intussen lijkt een vredesakkoord tussen Iran en de VS wel dichterbij te komen. Gisteren spraken beide landen daarover en bemiddelaar Pakistan zegt dat ze het eens zijn over de tekst van een vredesdeal. Maar of die ook echt ondertekend zal worden, is nog niet zeker. Op het WK voetbal heeft gastland de Verenigde Staten met overtuiging zijn eerste match gewonnen van Paraguay met 4-1. Eerder speelde Canada, een ander gastland, 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Een verslag van Tom Boudeweel.
21: Een droomstart voor de USA. Niet alleen de openingsceremonie maakte indruk op het waanzinnige stadion met Tom Cruise en David Beckham, maar zonder Donald Trump in de tribune. Ook het spel van het gastland op het veld was fantastisch. 3-0 bij de rust via een own goal en twee doelpunten van Balogun na een helft stevig eenrichtingsverkeer. Na de pauze voetbalde Amerika wat meer met de handrem op, maar de eerredder van Mauricio kwam te laat voor een ommekeer. Reina zette een heerlijke kers op de taart voor 4-1. Eerder op de dag zorgden Canada en Bosnië-Herzegovina voor het eerste gelijkspel op dit WK. Canada was duidelijk de betere ploeg, maar het moest wel een achterstand wegwerken. Invaller Kyle Larin, ex-Club Brugge en Zult Waregem, hij bezorgde het gastland het eerste punt ooit op een wereldkampioenschap.
18: Het weer vandaag is het eerst nog vaak zwaar bewolkt, behalve in het westen. Later op de dag komt de zon er overal door. We halen tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui en temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.
22: Dankjewel, Shema.

0: staat op.
1: Jojo. Rick Boy. Het clubje gaat op, onze club van vroege zaterdag werkers en andere vroege vogels. Allemaal heel welkom. Heeft er iemand een verzoeknummer?
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

En je voelt dat de zon al op is, ergens daar achter die wolken. Nog veel wolken vandaag. We krijgen ook nog één dag hier en daar regen in Vlaanderen. Nog één laatste dag. Voor we volgende week weer een hittegolf mogen verwachten. De eerste foto is binnen in onze app van Trouwe. Zaterdagochtend loper Veerle in Aalst. Goed bezig. Het eerste gewone bericht komt van Roel uit Overpelt, die ook al even wakker is. Hey Roel. En ook alle anderen. Goedemorgen allemaal. Het eerste nummer in het Nederlands vandaag komt van Vrouwtje. Ze zingt over haar relatie. Jaar na jaar aan de keukentafel.

0: samen wakker worden met Only the Poets op zaterdag 13 juni. Studio Brussel. Dag 3 van het WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. En op maandag is er die eerste Belgenmatch. Als jij samen met ons, met collega's Noon en Thibault, en met een massa fans samen die match willen beleven aan het prachtige museum KMSK in Antwerpen, luister dan zeker maandag nog naar Noon en Thibault. Twee woorden zijn daarbij heel belangrijk. Want als je het nummer Allee Allee hoort passeren in een show maandag, en als je dan de woorden Allee Allee stuurt in onze app, en als je dan ook nog eens de telefoon opneemt met diezelfde woorden Allee Allee, dan ben je erbij s'avonds. Dat is voor maandag. Allee Allee, op naar het Belgische WK-anthem nu. Het is er eentje van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis, Kiss the Grass.
1: Volg het WK. Elke dag op VRT Max of in de app van Sporza.

0: Oh ja, ik heb dus nog een gat in de playlist. Eén gat voor 7:30. Welke nummer wil jij absoluut nog eens horen? Laat maar weten. Nu Pixies na dit.
1: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Studio Brussel.

0: Zalig toch, 7 voor 7. Hoi people, hoi collega, weekendwerkers en douwtrippers. Stuurt Christian uit Damme via onze app. Voor alle luisteraars, mooi zo, douwtrippers. Sven uit Sint-Gillis-Waas maakt er dan weer van Morning Poepkes. Of Morning Poepkes, wie kan daar beter? Kan er iemand beter? Wie heeft hier de origineelste begroeting voor de andere luisteraars?
1: Studio Brussel.
2: Rick staat op.
1: Rick Boy.
0: Mariella uit Gent, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Rick.
0: Heb jij een originele begroeting voor alle andere luisteraars?
3: Oh, nee.
0: Ja, welkom aan. Probeer eens iets.
3: Goedemorgen, paarse vlindertjes.
0: Oh, zie maar. Kijk eens. En dan, eerst geen idee, dan paarse vlinders. Het stroomt er gewoon uit. Dat gebeurt dan, hè. Mariella,
3: het is omdat ik eigenlijk al in het zonnetje zit te genieten van de paarse bloemetjes naast mij. Dus,
0: Oké, tof. Zie ik dat nu goed aan jouw vorige bericht dat jij gisteren jarig was?
3: Inderdaad.
0: Proficiat.
3: Ja. Dank u wel.
0: Het is een leuke verjaardag.
3: Dank u wel.
0: Nee, was het een leuke verjaardag gisteren?
3: Het was een humoristische verjaardag. Ja. Vooral het verwachte romantische diner met mijn man is uitgedraaid op een vormingsmoment voor het rijbewijs van de zoon.
0: Oké.
3: Okay. Dus we hebben,
0: zeer concreet. Dus, maar inderdaad, humoristisch. Oké, okay, tof. Mariella, ik bel helemaal niet voor jouw verjaardag, dat is maar toevallig. Maar je had ook een origineel verzoek, want dat was de bedoeling. Voor 7:30 is er een gat in de playlist. En jij mag het opvullen. Je hebt ook een lang lied gekozen. Vertel eens.
3: Ja, ik had dus gekozen voor Somewhere Over the Rainbow. Ja. En ik denk, weet je, met het weer, na regen komt zonneschijn en dan heb je vaak dat je het beide zo het tafereel hebt en dan zie je zo de mooie regenbogen opkomen. Mm-hmm. Doet mij altijd denken aan mijn overleden vriendin Gonda. Mm-hmm. Het is nu wel al 5 jaar geleden. Maar het brengt toch wel een glimlach op mijn gezicht. En ik ben al lang maar eigenlijk een keer aan het proberen om dat bij ons op de radio te krijgen. Alleen op Stupu te krijgen en kijk bij die.
0: Ja, dat gaat gewoon lukken. Je bent helemaal geïnspireerd door de paarse vlinders. En het mooie weer dat eraan zit te komen. Het wordt ook heel warm nog. Maar dat nog niet vandaag, maar volgende week wel. Hè.
3: Ja.
0: Mariella, Somewhere Over the Rainbow met een stukje What a Wonderful World erin van de Israël Kamakawiwo. Komt eraan.
3: Top.
0: Veel plezier.
3: Dank je wel.
1: Rick staat op.
2: Goedemorgen.

0: ga ook rooten voor Nula. Terwijl luisteraar Nula namelijk onderweg is naar een wedstrijd in Duitsland. Nula, ik weet niet welke wedstrijd, maar Break a Leg. Oh ja, je weet wel, hè. Nog een bericht. Het is de laatste zaterdag van de week, stuurt Thierry. Dat heb je goed gezien. 100% waarheid.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Op die laatste zaterdag van de week gaan we luisteren naar Black Bloc's Revelation. We kregen na 3 jaar nog eens nieuwe muziek van Jan en Dries. Het nummer Stronger is onze hotshot. En ik herken iets, want het gaat over de tweestrijd tussen het analoge en het digitale leven. En ja, ik heb het voorbije jaar Jan Paternoster zien opduiken in mijn TikTok-algoritme, proberend met TikTok-muziek. Het is een strijd tussen ga ik voor online of ga ik voor gewoon analoog. En analoog hebben ze toch weer een sterk nieuw nummer gemaakt. Stronger heet het.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week

0: Box Revelation. Stronger.
1: Hey, wij zijn Jan en Dries. Van Black Box Revelation bij Studio Brussel. Life is music. Every

0: bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
2: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Studio Brussel.
5: Australian gold op mijn borst en mijn benen. 60's blangen en geen sok om mijn tenen. Met een gebronste

0: Goedemorgen, ochtendclubje. Laten we gaan voor een schitterende zaterdag, stuurt Heidi uit Heist. Waarvoor merci. Ja, ik heb net al gehoord dat de zon volop scheen in Gent en de Westhoek. In andere delen van Vlaanderen kan het nog zwaar bewolkt zijn. Vanmiddag wordt het wel bijna overal zonnig en droog. We gaan richting 21 graden.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: We staan samen op zaterdag 13 juni. En juni, dat is ook de Pride maand. Oh, wat zijn wij blij dat we daarom Kids with Buns hebben gevraagd om een pianotape te maken. Zij wilde Boy Genius gewijs graag Kaat van Stralen erbij halen. Samen vertellen ze waarom we zo'n Pride maand uiteraard nog altijd moeten doen.
3: Ik denk dat ik soms vergeet van waar dat we toch komen.
4: Ja.
3: En dat dat wel belangrijk kan zijn nog steeds.
4: We hebben ons gewoon heel lang moeten verstoppen of zo op middelbaar. En dat is gewoon fijn om dat nu zo eens een keer te zien, dat dat eens een keer gevierd mag worden of zo.
3: En het contrast is ook zo mooi om te zien. Ja. Dat we nu zo in een omgeving zitten waar we volledig onbegrensd onszelf kunnen zijn.
4: Ja.
3: Dat doet deugd.
0: Kids with Buns en Kaat van Stralen hoor je met de cover van Not Strong Enough.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Studio Brussel.

Billie Eilish op het eind van de week, waarin Robert Smith nog eens heeft bevestigd dat The Cure een nieuwe plaat klaar heeft. Dat is dus voor heel binnenkort. Boys Don't Cry is dit. Goedemorgen allemaal.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: De zotste vraag van vandaag. Wat is voor jou de essentie van zot zijn?
4: Oh, gewoon doen wat je blij maakt.
3: En wat maakt u dan blij?
4: Het zijn kleine dingen, hè. De vrienden, een keer goed lachen en een sportzot erbij.
3: Ah, dat lekker alcoholvrij biertje.
4: Jawel, ik had er dorst van gekregen.
5: Sportzot, alcoholvrij speciaal bier, waanzinnige smaak.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
8: Een heel goedemorgen, het is 8 uur.
9: 14.
8: Hier is Stijn de Fort.
10: De VS wint op het WK voetbal. Gastland de Verenigde Staten heeft met overtuiging zijn eerste match gewonnen met 4-1 van Paraguay. In de eerste helft stonden ze al 3-0 voor. En gisteravond speelde ook Canada, een ander gastland, 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Het WK begon donderdagavond in Mexico, maar ook in de VS is het nu dus echt begonnen. Voetbal is daar niet de grootste sport, maar de Amerikaanse fans zijn toch enthousiast.
11: Oh man, World Cup is in the USA. It's a huge moment. I've been waiting for this all my life.
12: Yeah, we're just super excited. This is a once-in-a-lifetime opportunity for us. You know, my kids are they're soccer players themselves. The energy has been great. The excitement to bring in soccer to America.
10: En terug naar Vlaanderen nu, want dit jaar zijn er meer buitenlandse toeristen die hier een verblijf geboekt hebben in vergelijking met vorig jaar. Toerisme Vlaanderen legt het uit.
13: We zien inderdaad een onderscheid tussen de Belgen en buitenlandse boekingen. Zo zien we bij de Belgen dus een stijging van plusminus 1%. Bij buitenlandse bezoekers ligt die stijging hoger. Zo zien we dat het aantal geboekte overnachtingen momenteel 13% hoger ligt bij buitenlanders dan in dezelfde periode in 2025. En aan de kust zien we zelfs dat dat 18% hoger ligt.
10: En het aantal Belgen die hier in eigen land op vakantie gaan deze zomer blijft dus behoorlijk stabiel. Daar kunnen nog boekingen bij komen, omdat veel mensen ook het weer afwachten. En in Balen in de Antwerpse Kempen hebben vandalen de pijlen van de fiets- en wandelknooppunten aangepast met stickers, waardoor fietsers en wandelaars de foute richting uitgestuurd worden. Dat begon al in maart. Nu zijn er zo'n 24 foute pijltjes weggehaald. Onder andere door vrijwilliger Luc.
14: Als je rechts moet gaan en nu wordt het veranderd naar rechts hoort. Dat is heel vervelend. En dan wordt de wandelaar op het verkeerde pad gezet. We hopen natuurlijk dat de mensen het besef hebben van geen pijltjes meer kan opdagen. Een klein beetje gezond verstand zou aan de orde zijn.
10: De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger Iraanse drones neergehaald in de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden die drones commerciële schepen. Het scheepvaartverkeer door de zeestraat kan wel doorgaan. Intussen lijkt een vredesakkoord tussen Iran en de VS dichterbij te komen. Gisteren spraken beide landen daarover en bemiddelaar Pakistan zegt dat ze het eens zijn over de tekst van een vredesdeal. Of die ook echt ondertekend zal worden, is nog niet zeker. Vandaag eerst nog zwaar bewolkt, behalve in het westen. Later op de dag komt de zon er overal door. We halen tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui. En temperaturen tot 20 graden.
5: Sportzot.
15: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
5: Brussel.
16: Rick staat op.
8: Jojo.
16: Rick Boy.
8: Nog één keer veel wolken dus voor we richting Hittegolf gaan. Eerst het weekend. En dat begint hier met Placebo in je box. A song to say goodbye.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

0: Goedemorgen, het volgende nummer is een van Jay Bernard. Dat is het zijproject van Jinte de Bree van Balthazar. En Jinte, die is hier in de studio bij Nona en Thibaut komen vertellen hoe hij bij dat nieuwe nummer 4 in the Morning gekomen is.
1: Dus de vorige plaat was zo een soort break-up plaat. En dan zijn we beginnen toeren. En plots had ik geen liefdesverdriet meer. En plots was de tour wel heel leuk. En ik denk dat de single een beetje gevolg is van die periode. Het heeft een soort funny zest for life. Het is de voorloper van een plaat, ja. Die ik nu nog soort van aan het afwerken ben. Here I go.

0: En zo wordt het bijna 7:15. Nog een dikke 3 weken en dan begint Rock Werchter.
1: Studio Brussel. Rick staat op.
0: Alleen voor de vrijdageditie, 3 juli, zijn er nog tickets. Oliver Sim, die zal er ook bij zijn in Werchter. Oliver van DXX is dat. Overmorgen, maandag, is hij jarig, wordt hij 37. Je hoort DXX met The Islands na Mr. Wereldtour Harry Styles.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: En daar horen tickets bij. Geen ticket voor Graspop Metal Meeting en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste tickets voor Graspop Metal Meeting.
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
3: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
2: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
3: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
5: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.

0: Als je het nog niet wist, even deze mededeling van de Atomic Orchestra. Ze zoeken een koor voor een derde Pukkelpopconcert deze zomer. Heb jij een straffe stem en nog geen ticket voor Pukkelpop? Ga dan gewoon zelf meezingen op het podium. Je vindt alle info over deze oproep via VRT Max. Dit is dat Atomic Orchestra nog eens samen met Gabriel Rios. Fantastische versie van Broad Daylight.
1: Back in the old days, time that could find you to hang with the devil in the broad daylight. We had on boom, a walk on bow, till we had on boom, we're kind of falling out. Show me the note, show me the down, call the dapping, don't down. Just to rock some tunes with a guy named Lord, Lord, some Gotham boy.

0: Bijna 8:30. Stijn de Vart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, wel, op de hele Vlaamse arbeidsmarkt komen er praktijktesten op discriminatie. Dat betekent dat de overheid met fictieve sollicitaties gaat checken of mensen door hun leeftijd of afkomst niet uitgenodigd worden voor een gesprek. De testen beginnen later dit jaar. En de Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites tijdens het WK voetbal, maar ze waarschuwen ook voor het financiële risico dat je neemt als je gokt. Heel wat jongeren beginnen met gokken tijdens een groot sportevenement, dat schrijft het Nieuwsblad. Je moet daar 21 jaar voor zijn, maar veel jongeren vinden toch de weg naar illegale goksites.
0: En Stijn, ging het vandaag geen mooi weer worden?
1: Ja, maar dat kan je nu nog niet zien, want nu is het nog zwaar bewolkt, behalve aan de kust. Later op de dag komt de zon er dan overal door en we halen tot 21 graden. Morgen begint vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui en temperaturen tot 20 graden.
0: Oké, merci Stijn. Straks meer nieuws om 9 uur. Tot zo.
2: Rick staat op. Life is music.
0: Ik heb nu een gloednieuw nummer van Stromae samen met Tove Lo. Het nummer heet De Fleur. Nieuwe Stromae.

Ik moet nog wat bekomen van de nieuwe Stromae, daarnet samen met Tove Lo voor AC/DC. Die hebben samen een heerlijk nieuw zomersnummer De Fleur en deed me eigenlijk denken aan Rosalia. Die past toch perfect in dezelfde sfeer. Malamente hoor je nu. Het is zaterdag 13 juni. Allemaal een hele goede morgen. Ese gritalito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo.

0: malamente.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
6: Ik ben blind.
7: Hij zit vast.
6: Ik ben blind.
7: Het licht is uitgevallen.
6: Oh. Ik dacht even...
5: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
9: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
8: 2002? Ik was 1 jaar toen.
9: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
8: Oh, kom aan.
10: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
11: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
12: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken.

En nu nog 16 keer oeh meezingen. Voilà, we zijn vertrokken. Hopelijk heb jij leuke zaterdagplannen. Mijn plan is de playlist voor jou. Met nog voor 9 uur Ed Sheeran en Inhaler. Nu komt de zon erdoor op je radio met School is Cool.

weekend is zaterdag. Dat wil ook zeggen straks vanaf 10 uur jouw vaste afspraak met de afrekening. En vanavond... Vanavond is weer Unspoons Summer Anthems. Vanaf 8 uur de hele avond van dit. Dit is al een voorsmaakje van Unspoons Summer Anthems. Free Your Mind van Prosper.

0: ja, schatje, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zit je hier op de Selection website?
1: Wow, de LG OLED Evo Smart TV in 65 inch. Uh-huh. Dat is met zo'n superhelder beeld. Ja. Zonder reflectie, perfecte kleuren, perfect zwart en...
0: Met €200 inruilkorting.
1: Dat kunnen we alle matchen zien.
0: Met al onze vrienden.
1: Ja, dat scoren, hè.
0: Zal nog niet zijn. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
2: Ooit al eens voetbal gekeken in een museum? Op 15 juni staat de Sporza WK supporterszetel in het KNSKA in Antwerpen voor België-Egypte. En jij en je vrienden kunnen erbij zijn. Check sportza.be en score alvast jouw plaatje voor deze eerste Rode Duivelsmatch in een setting die je niet snel vergeet. Bij VAR krijg je...

0: Centerpark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: Goedemorgen, het is 9 uur.
3: VRT Nieuws.
2: Met Stijn de Voort.
4: De overheid gaat in heel Vlaanderen bedrijven controleren op discriminatie. En dat gaan ze doen via praktijktesten, bijvoorbeeld met fictieve sollicitaties. Dan wordt er gecontroleerd of mensen niet worden uitgenodigd voor een gesprek door hun leeftijd of afkomst. In de meeste sectoren waren er al zo'n praktijktesten, maar Vlaams minister van Gelijke Kansen Caroline Genet legt ze op aan alle sectoren.
5: Het zou vreemd zijn dat we het in sommige sectoren controleren en in andere sectoren niet. We willen eigenlijk in elke sector dat mensen aan de slag kunnen op basis van hun capaciteiten. En we gaan dan ook samen met de minister van Werk voor de hele Vlaamse arbeidsmarkt kijken of en waar er eventueel discriminatie zou zijn.
4: De testen beginnen later dit jaar, bijvoorbeeld met anonieme telefoontjes. Bedrijven die betrapt worden op discriminatie krijgen geen straf. Steeds meer buitenlandse toeristen boeken een overnachting in Vlaanderen. Op dit moment zijn er 13% meer boekingen van buitenlandse toeristen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal Belgische vakantiegangers in eigen land blijft deze zomer daarentegen voorlopig stabiel, zegt Toerisme Vlaanderen.
6: Momenteel zien we eigenlijk dat het aantal boekingen voor een verblijf in Vlaanderen tijdens juli en augustus ongeveer op hetzelfde niveau ligt als vorig jaar. We zien een stijging van plus minus 1%. We verwachten natuurlijk wel nog bijkomende boekingen. Voor de Belgen hangt het een beetje af van de weersvoorspelling, aangezien zij iets meer last minute gaan boeken.
4: In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers omgekomen. Ze waren vertrokken vanuit een berghut, maar waren 's avonds niet teruggekeerd. De reddingsdiensten vonden hun lichamen op zo'n 3600 meter hoogte. Wat er precies is misgegaan is nog niet duidelijk. 2 van de slachtoffers zijn Italianen. De nationaliteit van de 3e is nog niet bekend. De beursgang van SpaceX is uitgedraaid op een succes. Het aandeel van het ruimtevaartbedrijf en AI-bedrijf van Elon Musk is gisteravond 19% hoger afgesloten dan de prijs waarmee het startte. SpaceX is nu $2.110 miljard waard en is nu het 5e grootste bedrijf ter wereld na Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft en Amazon. Gastland de Verenigde Staten heeft met overtuiging zijn eerste match gewonnen met 4-1 van Paraguay in het WK voetbal. In de eerste helft stonden ze al 3-0 voor. En gisteravond speelde ook Canada, een ander gastland, 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Het WK begon donderdagavond in Mexico. Maar ook in de VS is het nu dus echt begonnen. En voetbal is daar niet de grootste sport, maar de Amerikaanse fans zijn toch enthousiast.
7: Oh man, World Cup is in the USA. It's a huge moment. I've been waiting for this all my life.
8: Yeah, we're just super excited. This is a once-in-a-lifetime opportunity for us. You know, my kids are they're soccer players themselves. The energy has been great. The excitement to bring in soccer to America.
4: Op dit moment is het nog zwaar bewolkt, behalve in het westen. Later op de dag komt de zon er overal door en we halen tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui en temperaturen tot 20 graden.
1: Studio Brussel. Rick staat op.
2: Jojo.
1: Rick Boy.
2: Je krijgt een zaterdag cadeau, alstublieft. Met vanmiddag dus schoon weer overal. En nu al een schone playlist met Kasabian. Een hele goede morgen.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

0: samen met Kids CBN altijd een goed plan, vind ik dat.
1: Studio Brussel. Rick staat op.
0: Op muzikaal vlak was er bijzonder nieuws deze week, want Lucky Lee moest afzeggen voor Life is Life en Eefje de Visser zal haar dan vervangen. Eefje is persoonlijk geselecteerd door Nick Cave zelf. Want Nick Cave is die dag, zondag 28 juni, de curator van Life is Life. En vanavond al staat Nick Cave, hou het stil, op Best Kept Secrets, ook live, altijd legendaar.

jij en ik samen op naar een heerlijke zaterdag. Straks verdwijnen die wolken als sneeuw voor de zon, wou ik zeggen. Maar dat klopt natuurlijk niet echt. Maar ze gaan weg, die wolken. En nu vol een bak meezingen met Mallgrab en Milky, Just the Way You Are.

0: Verder. Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in regel. Grevel.
2: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Grevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
1: Grevel. Leef beter.
3: De zotste vraag van vandaag. Meneer, een vraag.
4: Doe maar, ja.
3: Hoe brouwt je een alcoholvrij speciaal bier vol smaak?
4: Ah, maar dat is het geheim van sportsotie.
3: Meneer is een kenner.
4: Zeker dat. Met een uniek brouwproces halen ze de alcohol eruit en behouden ze een echte biersmaak.
3: My firm.
1: Sportsot.
3: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
5: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
6: Life is music!
1: Life is music!

Goedemorgen, 6:30. Studio Brussel. Rick staat op. Gisteren is de nieuwe plaat van Olivia Rodrigo uitgekomen. You seem pretty sad for a girl so in love. Oh. Vorige week stond ze nog op het podium van Primavera, samen met Robert Smith van The Cure. En ze hebben ook samen een nummer op dat nieuwe album. Dat is haar eerste featuring. Nu, ze had natuurlijk al een nummer over The Cure, of ze zitten toch in de lyrics. Meer bepaald in de derde zin van deze drop

Gorillaz. Het is zaterdag 13 juni, dat wil zeggen straks een nieuwe afrekening. Staan Foo Fighters nog eens op 1? En heeft het WK invloed gehad op jouw stemming? We ontdekken het samen binnen een half uur. Ik ga verder met Loco Loco. Nu al een absolute zomerhit. Komt eraan na Koningin Angèle. Ta reine.

0: En Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Bankafschriften, kredietkaarten.
3: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie, ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
5: Voilà.
4: Op sunweb.be.
6: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
7: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
6: Echt? Oh, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
9: B-Bad.
8: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
10: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Ho, ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
11: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.

0: geeft toe een van de betere mashups ooit gemaakt. Het weekend begint, maak er iets schoons van. En als het niet helemaal zou lukken, dan heb je maandag maar één dag om ervan te balen. Want dinsdag is het weer feest op de radio.
1: Studio Brussel.
2: Tuesday. Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Het is onze wekelijkse hoogdag. Misschien voor jou ook eens smijten met concerttickets. Nu dinsdag is dat allemaal voor Graspop Metal Meeting. En dat zijn de allerlaatste Graspop tickets. En dus ook voor gitaaricoon Tom Morello. Je hoort hem nu samen met Måneskin.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.

0: Klopt gewoon, we zijn ready to start. Het is 10 voor 10, 10 voor de afrekening.
1: Studio Brussel. Rick staat op.
0: En nog heel leuk muzieknieuws deze week. Onze Rosie Stewart van de Nieuwe Lichting. Die is aangekondigd voor Leffingen Leuren. Je hoort van Another met Talk to You. Die past wel bij de zon die er stilaan hier en daar doorkomt vanmiddag. Overal, we gaan richting 21 graden.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwen. Vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Taco met kip en...
4: Avocado. Want die zijn nu twee avocados kopen.

0: altijd wel een stijging in de activiteit voor sportweddenschappen. Nu, dit hoeft daarom niet altijd problematisch te zijn. We zien uiteraard na een verhoogde wedactiviteit dat die ook zakt na zo'n groot voetbaltoernooi. Maar er zullen altijd mensen zijn die voor een eerste keer hebben kennis gemaakt met wedden en gokken en die zullen blijven doorgokken.
1: De leeftijdslimiet is sinds het laatste EK verhoogd naar 21 jaar. Op de E403 ter hoogte van Kachtem bij Izegem in de West-Vlaanderen zijn vannacht 7 mensen gewond geraakt bij een reeks ongevallen. Bij de gewonden zijn ook 2 kinderen. Een auto stond rond 2:30 zo goed als stil aan de afrit Kachtem, want die is momenteel gesloten voor werken. Een andere auto kon niet op tijd remmen en reed op de auto in. Kort daarna botsten op ongeveer dezelfde plaats nog 2 andere auto's op elkaar. De snelweg moest een tijdje worden afgesloten om alle autovrakken en brokstukken te kunnen opruimen. De overheid gaat in heel Vlaanderen bedrijven controleren op discriminatie. Ze gaan dat doen via praktijktesten, bijvoorbeeld met fictieve sollicitaties. Dan wordt er gecontroleerd of mensen niet worden uitgenodigd voor een gesprek door hun leeftijd of afkomst. In de meeste sectoren waren er al zo'n praktijktesten, maar Vlaams minister van Gelijke Kansen Caroline Genee legt ze op aan alle sectoren. De regering zal niet bekendmaken welke specifieke bedrijven discrimineren en er volgen ook geen sancties. Zegt Genee.
2: De resultaten worden in alle sectoren anoniem verwerkt en we zullen effectief op basis van het niveau per sector kunnen kijken hoe dat we sommige sectoren moeten ondersteunen om die strijd tegen discriminatie te voeren. Ik denk dat er zowel goede als slechte sectoren zijn en dat het ook zaak is om van elkaar te leren.
1: De Amerikaanse regering dwingt het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic om zijn 2 krachtigste AI-modellen uit te schakelen en dat amper 3 dagen na de lancering. Die modellen kunnen makkelijk en snel zwakke plekken opsporen in computersystemen en de overheid vreest dat dit gebruikt zou kunnen worden als cyberwapen. Daarom zijn de modellen nu geblokkeerd. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse overheid een eigen techbedrijf verplicht om een product zo brusk van de markt te halen. Vandaag is het eerst nog zwaar bewolkt, behalve in het westen. Later op de dag komt de zon er overal door en we halen tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui en temperaturen tot 20 graden.
3: De afrekening, Bert van Steenbergen.
4: Het is weer jouw wekelijkse afspraak met de 30 beste nummers van het moment. Jij hebt ze gekozen en in een mooie volgorde gezet. 30 is wel voor een zware daler. Ray en Hans Zimmer, Click Clack Symphony.
5: Je luistert naar
3: Studio Brussel. Life is music.

0: Het is bijna voorbij voor dat iconische duo Ray en Hans Zimmer.
1: Studio Brussel.
2: De afrekening.
0: Deze week krijg je het gezelschap van 3 nieuwkomers in deze prachtige lijst. Dat ga ik al verklappen. Ja, wie die nieuwkomers zijn, ik ga niet alles verklappen natuurlijk. En misschien is er wel een nieuwe nummer 1 deze week. Het zou zomaar kunnen, of niet. Ik verklap niks. Dit was vorige week de top 3.

0: Sylvie Kreus en Romeo Elvis, Wet Like en Foo Fighters. Staan die straks nog in dezelfde volgorde of een andere? Of staan ze gewoon niet meer in de top 3? Je hoort het, iets voor 12 uur. Blue Eye zakt deze week 6 plaatsen. Sober staat op nummer 29.
1: Studio
2: Brussel.
1: De Afrik.

0: Blue Eye en Sober.
1: De afrekening.
0: Ik heb je daarnet al verteld dat er 3 nieuwkomers zijn deze week in deze prachtige lijst. Dan moeten natuurlijk ook nummers plaatsmaken. Deze gaat eruit. Het is een legendarische samenwerking die we ons nog zeer lang zullen herinneren. Maar voorlopig is het nu wel gedaan in de afrekening voor Angèle en Justice. Ze maakte indruk met dat nummer voor de Bondgame Lana Del Rey. Maar de indruk blijft niet langer in de afrekening. Ja, met deze titel is het zeer ironisch natuurlijk. Ben er nog? Wel, vanaf deze week helaas niet meer. Hij gaat eruit in de afrekening Young Yellow. Wie komt er dan in de plaats van die 3 nummers? Wel, op nummer 28 komt dat de eerste zeer mooie nieuwkomer. Het is de prachtige Olivia Dean met Baby Steps.
1: De afrekening.

0: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Selection. Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection-vakman. Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
1: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
0: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
2: Ik ga winnen, ik voel het.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: Krevel.
3: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel. Leef beter.
6: Studio Brussel.

geeft net als vorige week België een mooi plaatsje in jouw afrekening. Isaac Rue op 26. En dan... De volgende drie komen op nummer 25. En dat is ook een Belg. De nieuwe lichting van Studio Brussel. Alice May komt binnen in jouw afrekening met In A Flash.

0: al 24 weken. Staat deze in je afrekening?
1: Studio Brussel.
2: De afrekening.
0: En dan komt de derde nieuwkomer van deze week eraan. Het is een gloednieuw nummer dat pas begin deze week op de wereld is losgelaten. Het is ook het eerste nummer van een band in heel erg lange tijd. Black Box Revelation is terug en die komen met een zevende album waar ze aan bezig zijn.
3: Ja, het is niet ons eerste album dat we mee bezig zijn. Hè. Dus dat is ons zevende album. En ja, je wilt niet altijd hetzelfde brengen. Dus je wilt wat tijd nemen om je heruit te vinden. Gewoon, nu hebben we daar wel gewoon iets echt...
4: Ja, echt wel lekker diep in gegaan. Ja. Ook wel echt tijd voor genomen.
3: De ene dag komt het thuis, heb je een wereldhit geschreven. De andere dag komt het thuis, denkt de... Oh my god.
4: Dit trekt nooit af.
3: Ja.
0: Je hoort het, zelfs bij rocksterren is de ene dag heel goed en de andere dag wat minder. Zo gaat het leven. Gewoon wat op en neer. En we hebben deze week dus een eerste nummer gekregen. Het nummer Stronger.
3: We merken zo vaak dat we te veel op onze, in ons scherm gekluisterd zitten. Ja. Het is niet per se een anti-GSM nummer of zo, maar eerder van oké, laat dat gevaar niet in je dag sluipen en maak er iets van. Gebruik al die uren in je dag. Hè.
0: Dat is de positieve boodschappen van Black Box Revelation in Stronger. Derde nieuwkomer deze week in jouw afrekening. En deze week ook onze hotshot.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week

0: Box Revelation. Stronger.
1: Hey, we zijn Jan en Dries. Van Black Box Revelation. Bij Studio Brussel.

0: Tijd om de top 20 in te duiken. Daar verschuift wel van alles. Zoals elke week, hier en daar een paar plaatsen winst voor iemand, een paar plaatsen verlies. Of heel erg veel plaatsen, zoals voor Joost. Het is na 8 weken toch ferm achteruit gaan in de afrekening. Coachella zakt van 9 naar 20. De afrekening.
1: Studio

0: De Ierse band Bleach 93 krijgt sinds een paar weken ook een plaatsje in jouw lijst. Je apprecieert ze en daardoor gaan we ze deze zomer ook live kunnen aanschouwen nog een extra keer, want ze zijn net aangekondigd voor Rockwerchter Bleach 93.
1: De afrekening.
2: Studio Brussel.

0: Sunny Lenny en Tambourine.
1: Studio Brussel.
2: De afrekening.
0: Op plaats 17 deze week in jouw afrekening een heel bijzonder duo. Een bijzondere samenwerking die onlangs op de wereld is losgelaten. De collab van Oscar and the Wolf en S-Team. Twee werelden die samenkomen die mensen misschien niet meteen hadden verwacht. Maar ja, ze waren allebei al grote fan van elkaar. Dat is ook duidelijk geworden toen ze langskwamen hier bij Studio Brussel.
3: Hij is echt een manifestation queen. Die weet wat ze wilt en die weet wanneer dat ze... Ja, she knows how to do that.
0: Lovende woorden van Max Colombi voor S10. En ja, hoe zijn die dan precies bij elkaar gekomen en is alles dan gebeurd?
4: Nou, Max die heeft mij vorig jaar toen een berichtje gestuurd. Een heel lief berichtje waarin hij zei... Ik heb ook ooit iets heel rots meegemaakt. En als je ooit bij mij langs wil komen om te logeren of even een paar dagen weg wil, dan ben je helemaal welkom. En dat heb ik toen gedaan, toen we dit nummer gingen maken. En dat was gewoon echt een warm bad. En ik kon heel erg op mijn gemak zijn. En we gingen muziek maken en lachen. En het was gewoon heel erg fijn.
0: Een warm bad waar mooie muziek uitgekomen is die je duidelijk ook graag hebt. Te springen van 25 naar 17 met Safe and Sound.
1: Studio Brussel. De afrekening.
5: We've

Na de rust komt er terug energie om richting het vierde nieuws van 11 uur te gaan. Richting de tweede helft van jouw afrekening. Plaats 16 is deze week voor de Strokes en Going Shopping.

0: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
1: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten naar mezelf toe.
0: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
1: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
0: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
1: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
0: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
2: Bankafschriften, kredietkaarten.
3: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
4: Bij VAR krijgt je merk
5: meer aandacht.
4: Meer merk. En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR, bereik meer.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op ZEP.be.
7: Mannekes,
8: vader.
7: Bobby is zo vrolijk.
8: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
7: En waarom?
8: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
9: En wat willen we?
8: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
10: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
11: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
13: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
16: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
17: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
18: Amai.
17: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
18: Handig.
19: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
17: Ja, handig inderdaad.
16: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
20: Volkswagen.
21: Dit is Studio Brussel.
22: Studio Brussel.
23: Life is music.
24: Life is music.
25: Studio Brussel.
26: Tijdens het WK wordt er meer gegokt. De Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien merkt de commissie dat veel mensen en vooral jongeren beginnen met gokken. Vlak na het EK voetbal 2 jaar geleden

0: een reeks ongevallen. Bij de gewonden zijn ook 2 kinderen. Een auto stond rond 2:30 zo goed als stil aan de afrit Kachtem, want die is momenteel gesloten voor werken. Een andere auto kon niet op tijd remmen en reed op de auto in. Kort daarna botsten op ongeveer dezelfde plaats nog 2 andere auto's op elkaar. De snelweg moest een tijdje worden afgesloten om alle autovrakken en brokstukken te kunnen opruimen. Tot nu toe zijn er 21 klachten ingediend bij het comité P over het gedrag van politiemensen tijdens de onderwijsbetogingen in Brussel van afgelopen tijd. Die betogingen begonnen vorige week donderdag en gaan over besparingen in het Franstalig onderwijs. Er braken ook rellen uit en de politie gebruikte ook het waterkanon, traangas en wapenstokken. Comité P is de dienst die de politie controleert. De klachten gaan bijvoorbeeld over een onbeleefde of intimiderende houding van politiemensen. Maar meestal is er geen fout gebeurd, zegt het comité.
1: Gelukkig is het zo dat in 70% van de gevallen wij vaststellen dat de klachten niet terecht zijn. Er is ook nog een gedeelte van de klachten waar wij ons niet over kunnen uitspreken. En dan blijft er effectief nog 16% waar de individuele politieambtenaar een tekortkoming begaat. En in 6% van de afgesloten dossiers merken we dat er organisatorische problemen zijn binnen de politie.
0: De Amerikaanse regering dwingt het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic om zijn 2 krachtigste AI-modellen uit te schakelen en dat amper 3 dagen na de lancering. Die modellen kunnen makkelijk en snel zwakke plekken opsporen in computersystemen. En de overheid vreest dat dit gebruikt zou kunnen worden als cyberwapen. Daarom zijn de modellen nu geblokkeerd. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse overheid een eigen techbedrijf verplicht om een product zo brusk van de markt te halen. Het is op sommige plaatsen nog zwaar bewolkt. Later op de dag komt de zon er overal door en we halen tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui en temperaturen tot 20 graden.
2: Studio Brussel.
3: De afrekening. Bert van Steenbergen.
2: Deel 2 van de allermooiste lijst van de hele wereld van deze week. Nog 15 nummers te gaan en dan weet je wie er deze week de kroon van de afrekening mag dragen. Wordt het iemand nieuw of niet? Wat ik kan vertellen, nu is dat Merel op 15 staat.
4: Luister naar
3: Studio Brussel. Life is music.

Heb je al eens geteld hoeveel keer Merel nu precies baby zegt? Ik nog niet. Over minder dan een uur weet je wie deze week de titel van de afrekening mag dragen. Vorige week stonden deze drie bovenaan.

3 was voor Sylvie Kreus en Romeo Elvis. Wet Leg pakte 2. En Foo Fighters stond helemaal bovenaan met Window. Of ze daar blijven staan? Geen idee, we gaan dat straks samen ontdekken. Op nummer 14 staat een straffe Belg die het na 4 weken goed blijft doen. Nog een beetje vooruit voor The Haunted Youth en Forget Me.

Nothing But Thieves zijn terug en met succes. Meteen in hun tweede week alweer 5 plaatsen vooruit met Evolution. En op nummer 12 staat een van mijn favoriete nummers van de voorbije weken, de voorbije maanden. Oliver Simons met het prachtige

0: Moneytime. We gaan beginnen aan die top 10. En dus is misschien nu wel het uitgelezen moment om jou toch wat te vertellen, prijs te geven. Er is verschuiving binnen de top 3. Er is een nieuwkomer in die top 3. En er is een nieuwe nummer 1 in jouw afrekening deze week. Dat vertel ik je nu al met plezier. En wat ik je ook graag zeg, zo meteen op nummer 10. Editors, call it in.
1: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be. Selection.
2: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
3: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
4: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
6: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2+1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.

Mooi concertnieuws van deze week. Sienna Spyro komt volgend jaar naar Vorst Nationaal op 16 maart. Artiesten met een waanzinnige stem die de hele wereld rondgaat. En ze doet het ook goed in je afrekening. Stijgt 5 plaatsen met Material Lover.

Ice Keys kruipt van 6 naar 5, komt zo dichter en dichter bij die top van de lijst. En ik zei al dat er een nieuwe nummer 1 is deze week. Foo Fighters staan niet langer op nummer 1 in jouw afrekening. Ze zakken een beetje. Veel zelfs tot op plaats 4. Foo Fighters en Window. Zometeen de top

is tijd om te gaan ontdekken wie de plaats van Foo Fighters heeft ingenomen. Bovenaan op de nummer 1 positie, maar ook gewoon die plek in die top 3. Wie is er een nieuwkomer in die top 3? Het zijn Generation en Young Lean. Die staan op 3 met Stone

Vijf weken op nummer 3, Generation and Young Lean, met die Storm 2. En dan op 2 staat de nummer 3 van vorige week. Het WK-anthem, Sylvie Kreuze en Romeo Elvis, Kiss the Grass. Go!

0: afrekening.
1: Als je aandachtig hebt gevolgd, dan weet jij al misschien wie die nieuwe nummer 1 is van deze week. Er is wat verschoven in die top 3. Het is een geweldige band die we al lang kennen, die al lang fenomenaal is en die nu met een nummer plots weer echt hot and happening is. En na 8 weken in jouw afrekening staat Wet Leg nu helemaal bovenaan met Mars Doom.
2: Hello, we are Wet Leg. Are you listening to Studio Brussels?
0: Dit is de nummer 1 in de afrekening.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook kopen op zondag. Ja! Carrefour.
2: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
3: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
7: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
6: Meer merk.
7: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
6: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen.
8: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
9: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, inderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van, je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van de ondernemers en vrije beroepen.
10: Dit is Studio
9: Brussel.
10: Het
11: is 12 uur en 11 uur middag.
12: VRT Nieuws.
11: Met Stijn de Vart.
13: Er zijn heel wat klachten over het gedrag van de politie. Tot nu toe zijn er 21 klachten ingediend bij het comité P over het gedrag van politiemensen tijdens de onderwijsbetogingen in Brussel van afgelopen tijd. Die betogingen begonnen vorige week donderdag en gaan over besparingen in het Franstalig onderwijs. Er braken ook rellen uit en de politie gebruikte het waterkanon, traangas en wapenstokken. Comité P is de dienst die de politie controleert. De klachten gaan bijvoorbeeld over een onbeleefde of intimiderende houding van politiemensen. Meestal is er geen fout gebeurd, maar de communicatie van de politie kan beter, zegt het comité.
14: Gelukkig is het zo dat in 70% van de gevallen wij vaststellen dat de politie wel degelijk correct gehandeld heeft. Maar we blijven wel zitten met het gevoel van de mensen dat het vaak anders is. En daarom zeggen wij dat het van belang is dat de politie duidelijk uitlegt waarom iets gebeurt, wat de gevolgen zullen zijn of waarom iets niet kan.
13: Op de E403 ter hoogte van Kachten bij Izegem in West-Vlaanderen zijn vannacht 7 mensen gewond geraakt bij een reeks ongevallen. Bij de gewonden zijn ook 2 kinderen. Een auto stond rond 2:30

0: De populairste vakantiebestemmingen van België deze zomer zijn Spanje, Frankrijk en Griekenland. De Vlaamse Vereniging van Reisbureaus legt uit welke bestemmingen minder populair geworden zijn.
1: Dan zie je dat bijvoorbeeld in Turkije, die nog altijd in de top 5 van de bestemmingen staat wat betreft volume, dat die toch wel een achteruitgang kennen in de boekingen van ongeveer 13%. Daarnaast heb je uiteraard de Verenigde Staten, die verleden jaar al, sedert dat Trump in de office is, 25% verloren. Dit jaar verliezen ze 18% en dat heeft vooral te maken met het feit dat in het voorjaar de dollar nogal gunstig stond.
0: Gemiddeld geeft de Belg zo'n €1.700 uit aan zijn vakantie en dat is 5% meer dan vorig jaar. Bij een Oekraïense droneaanval op een haven in het zuiden van Rusland is 1 dode gevallen. Rusland zegt dat het bijna 180 drones uit de lucht heeft geschoten. Maar resten van die drones zijn op een haventerminal gevallen. Daardoor is brand ontstaan waarbij 1 persoon omkwam en 3 mensen gewond raakten. De afgelopen weken voert Oekraïne steeds meer droneaanvallen uit op de gebieden die door Rusland bezet worden en op Rusland zelf. De naam van de Amerikaanse president Trump wordt op dit moment weggehaald van de muur van het Kennedy Center. Dat is een belangrijke zaal voor muziek, theater en dans in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Eind vorig jaar had de Raad van Bestuur de naam veranderd in Trump Kennedy Center. Maar een rechter oordeelde dat dat niet wettig was, omdat het niet goedgekeurd is door het Congres, het Amerikaanse parlement. De naam van Trump moet nu dus verwijderd worden. Deze namiddag opklaringen vanuit het westen, temperaturen tot 21 graden. Morgen begint dan vrij zonnig, later meer wolken. We halen dan 20 graden. Maandag en dinsdag opklaringen en wolken en stilaan warmer.
2: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
3: Brussel. Life is music.
2: Marie Neefs.
4: Goedemiddag, liefste muziekloppertjes. Je zit hier de hele namiddag goed, want ik heb de beste playlist voor jou met een Belgisch hotshot. Die hoor je na Arctic Monkeys.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Are You Mine voor de rest van de zaterdagnamiddag. Ik hoop van wel, het is zo fijn dat je erbij bent.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: We hebben een hotshot vers van de pers, want het is de nieuwe single van Black Box Revelation, Stronger. En het gaat over een super herkenbaar thema. De strijd tussen het analoge en het digitale leven. Elke dag weer vol goede moed beginnen en zeggen, nee, ik ga niet op mijn gsm zitten scrollen, om dan toch weer die schermtijd gewoon de hoogte in te zien gaan. Zo herkenbaar. En het nummer klinkt ook nog eens fantastisch. Dat is mooi meegenomen. Het is nog maar 12 uur op een zaterdag. Ik hoop dat jij goede voornemens hebt voor deze dag, of toch nog zin in de dag en dat je die vandaag gewoon kan volhouden. Als je nog wat extra tikkeltje moed nodig hebt, wel, voilà, hier is het in de single Stronger van Black Box Revelation.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week...

0: Max Revelation. Stronger.
1: Hey, we zijn Jan en Dries. Van Blackbox Revelation bij Studio Brussel. Life is music. Every day.

ben niet zo snel jaloers. Maar die trouw van Dua Lipa, jongens. Op Sicilië. Ja, daar ben ik toch wel dik jaloers op. Zag er fantastisch uit. En Dua Lipa zelf was natuurlijk ook prachtig.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: En daar horen tickets bij. Geen ticket voor Gastop Metal Meeting en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste tickets voor Gastop Metal Meeting.
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Selection! Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
3: Volkswagen. Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
4: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
3: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
5: Ik ga winnen, ik voel het.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €2 miljoen. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
6: Hier wacht een onvergetelijke zomer met de leukste attracties en al jouw helden in het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.

0: van Tuvelu, een Zweedse zangeres. En we klinken zeker vast op zijn santé. Zwangeregie die heeft een nieuw nummer, Kim Kleisters, maar het heeft iets met tennis te maken. Het gaat wel over de nummer 1 van de wereld zijn en tegelijkertijd een nummer 1 moeder zijn.
1: Prikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet, ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen, moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

Ze zeggen de gies een chanslaag. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen els of lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

Hey boy. Hey girl. Fijn dat je erbij bent. And here we go, inderdaad. De Beaches die blijven hun stream stellen nadat Edge of the Earth in Off Campus werd gespeeld. Het heeft het toen ontploffen overal. En we doen er gewoon nog een streepje bij.

waar ik deze zomer zo hard naar uitkijk. Jaren geleden dat ik Florence and the Machine nog eens op een podium mocht bewonderen. En dat gaat zoals altijd, denk ik, mind-blowing zijn. Misschien ga je haar ook wel zien op Pukkelpop. Daar cancelden ze 3 jaar geleden nog. Nu is ze helemaal terug. Nu gaan we smashen als Belushi. En dat doen we met Green Day.

0: en Metal Festival. Van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus in Kortrijk. Met Powerwolf, Aelstorm, Saxon, Bodycount, Primus en 100 andere bands. Tickets en info, alcatraz.be. Alcatraz Festival, samen met Rock Tribune en Studio Brussel. De festivalzender.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: Mannetjes,
4: vader.
3: Bombie is zo vrolijk.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
3: En waarom?
4: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
5: En wat willen we?
4: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
6: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
7: Tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
9: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan, met Immos Koopman.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
12: Immos Koopman!
13: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
14: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
15: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia, movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.

Punk, Pharrell Williams en Nile Rodgers natuurlijk ook. Die doet hier ook mee. Get Lucky. Dat is natuurlijk ook onze wens voor het WK voetbal. Dat we lucky mogen worden. Onze studio die is al helemaal in het thema trouwens. Als je meekijkt op de schermen, heb je dat misschien al opgemerkt. En luisteraar Leon heeft een belangrijke opmerking zelfs. Want hij stuurt... Misschien heb ik niet het beste scherm, maar jullie vlaggetjes zijn erg oranje. Verdorie, Leon. Ik kijk hier op mijn scherm en ik zie het potverdorie ook. Maar ik zweer het je, hand op het hart, het zijn gele vlaggetjes die je ziet. En ze hebben helaas door de camera's een oranje schijntje gekregen, maar er hangen echt alleen maar rode, zwarte en gele vlaggen natuurlijk. Niets anders. Oranje, dat zou helemaal niet goed komen. Dit is de Bausa Magnetic, maar hier wel...

Patrick Stewart, Cupid. En ze mogen hartjes gaan veroveren op Leffingen-Leuren. Dat is pas in september, maar dat is nu al leuk om plannen voor te maken. Onze plannen na twee uur die blijven muzikaal. En gelukkig maar, stel je eens voor dat ik hier zou beginnen schaken of patiënt spelen met de kaarten. Dat zou niet zo boeiend zijn voor jou. Dus gelukkig blijft het lekker gezellig muzikaal zometeen. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Nu krijg je nog deze Blaster.

0: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
1: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten aan jezelf toe.
0: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
1: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
0: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
1: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar... Ja.
0: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
4: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
7: Is het op, laat het op, werkt de topstroom. Is het op, laat het op, werkt de topstroom.
8: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt... Dan moet je ook recupellen, maar dan in een kringloopwinkel. Zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
10: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
11: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
12: Oké, actie!
13: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
14: Dat is lang geleden, cowboy.
13: Tot Spider-Man Brand New Day.
15: What is happening?
13: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En...
16: Is een pakje voor jou.
13: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card

0: zometeen nieuws.
1: Dat krijg je van Stijn de Vart.
2: Er zijn een pak meer ongevallen met speedpedelecs. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er 30% meer ongevallen met zo'n speedpedelecs gebeurd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, dat zegt het verkeersinstituut FIAS. Dat komt omdat steeds meer mensen met speedpedelecs rijden, vooral voor woon-werkverkeer, zegt FIAS.
3: Daarom is het belangrijk dat er ook voldoende opleidingen voorzien worden. Zeker als de werkgever dergelijke snelle fietsen in het kader van een mobiliteitsplan ter beschikking stelt van de werknemers. En daarnaast is het ook belangrijk dat alle andere weggebruikers duidelijk weten wat de regels zijn voor die speedpedelec-gebruikers, waar dat ze mogen rijden en waar dat ze niet mogen rijden.
2: De populairste vakantiebestemmingen van België deze zomer zijn Spanje, Frankrijk en Griekenland. Gemiddeld geeft de Belg zo'n 1690 euro uit aan zijn vakantie en dat is 5% meer dan vorig jaar. En bij die reis kiezen Belgen ook steeds vaker voor extraatjes, zegt de Vlaamse Vereniging van Reisbureaus.
4: We zien dan ook dat er heel wat excursies worden bijgeboekt. Denk aan meer het sportieve deel, fietsen, lopen, kajakken, maar ook het gastronomische luik. Dus mensen boeken bijvoorbeeld kooklessen of willen in specifieke restaurants gaan eten. Het gaat ook verder uiteraard richting het culturele. Denk maar hetgeen dat we hier zien bij ons in België, Tomorrowland. Wel, dat zie je in andere landen ook.
2: Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic belooft om de

0: weggehaald van de muur van het Kennedy Center. Dat is een belangrijke zaal voor muziek, theater en dans in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Eind vorig jaar had de raad van bestuur de naam veranderd in Trump Kennedy Center. Maar een rechter oordeelde dat dat niet wettig was, omdat het niet goedgekeurd is door het congres. De naam van Trump moet nu dus verwijderd worden. Deze namiddag opklaringen vanuit het westen, temperaturen tot 21 graden. Morgen begint dan vrij zonnig, later meer wolken. We halen dan 20 graden. Maandag en dinsdag opklaringen en wolken en stilaan warmer.
1: Life is music.
2: Marie Neefs.
3: Jungle trakteert op nieuwe muziek. Ik heb een tip voor op Pukkelpop en Door. En we gaan even in gedachten naar New York met Jay-Z en Alicia Keys.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

het geweest. Concrete Jungle, Wet Dream, Tomatoes. Ja, Michael, ik hoor het ook. In de plaats van Concrete Jungle, Where Dreams Are Made Of, natuurlijk. Ja, ik ga het weer niet meer kunnen onthoren. Jungle, die brengen een nieuwe plaat uit midden augustus. En daar mogen we nu al stukjes van voorproeven. We hebben Carry On al gehoord. En nu mogen we meesurfen op deze, The Wave. Die titel klinkt al zonnig. En je hoort het nummer is dat nog meer. Onmogelijk gewoon om niet met een dikke smile naar te luisteren. In het najaar staan ze weer eens bij ons.

You Lie When I Love You. In het algemeen ben ik ervan overtuigd dat het origineel altijd het beste is. Maar eerlijk, deze is gewoon een re-edit van What's a Girl to Do van Fatima Yamaha.

0: Dan heb ik een tip om deze festivalzomer zeker niet te missen.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
6: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
5: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
6: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
7: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
8: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden

jullie stuurt in de app Ico Idiots. Wowie, top song. Morgen koop ik zeker lekker de strawberries voor met ice cream. Oh Tim, dat is een uitstekend idee. Jam, jam, lekker smullen. Kami Yembe, die lijkt dit jaar echt als een paddenstoel uit de grond te zijn geschoten. Je n'ai jamais, jamais, y a personne. Haar debuutalbum Jeune Elite wordt vol lof ontvangen. En deze zomer is ze dus ook niet weg te denken van de festivalaffiches. Je kan haar zien op Doer, op Suikerrock, op Pukkelpop en ongetwijfeld nog heel, heel veel andere plekken. Maar mocht je naar een van die drie grote gaan, zet dan nu al even een vette cirkel om haar naam, want je gaat haar echt waar willen live zien. Het gaat de moeite zijn. Dit is Rihanna Fete. En eigenlijk heeft ze heel veel te fêteren, hè? Die Camille. Want het gaat hartstikke goed met haar carrière. Amai.

het punt staat om een workout te beginnen of hard aan het blokken bent. Netsky heeft samen met Digital Farm Animals de ideale boost. We gaan 3 minuten knallen met deze Work It Out.

0: Hoek van Somber, Homewrecker. Ik heb Queens of the Stone Age voor je klaarstaan. I Sat by the Ocean, dat hoor je binnen... Wow, 10 seconden.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.

Vanavond hoor je hier vanaf 8 uur de beste zomerse dansplaatjes in ons Summer Anthems en Prospa. Die heeft een bijzondere guestmix voorzien. Dus tune zeker in tussen 8 en 10.

je geïnteresseerd bent om naar Graspop Metal Meeting te gaan, dan zou ik blijven hangen hier op Studio Brussel. Want ik ga je uitleggen hoe je dat wel eens zou kunnen fixen. Maar tot aan het nieuws heb ik nog deze van Lil Nas X. Dit is Montero, Call Me By Your Name. I caught it bad just today.

0: Tijd voor wat nieuws.
1: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
2: Ik was de Mick Jagger van Vlaanderen en ik...
3: Yeah. Pissen is super onhygiënisch. Van gele etter en groen pus bloed.
2: Meisjes, ik ben wel aan het eten.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar En Daarmee Basta. En alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram... Op de metro, op de bus, hopla.
5: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje-ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Oké, Frankrijk-Senegal. 2-0, zonder discussie.
8: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
7: 2002? Ik was 1 jaar toen.
8: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
7: Oh, kom aan.
9: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
10: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
11: Het is 2 uur, goedemiddag.
10: VRT Nieuws.
11: Met Stijn de Fort.
12: Er zijn een pak meer ongevallen met speedpedelecs. In de eerste 3 maanden van dit jaar zijn er 30% meer ongevallen met zo'n speedpedelecs gebeurd, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat zegt Verkeersinstituut FIAS. Dat komt omdat steeds meer mensen met speedpedelecs rijden, vooral voor woon-werkverkeer, zegt FIAS.
13: Daarom is het belangrijk dat er ook voldoende opleidingen voorzien worden. Zeker als de werkgever dergelijke snelle fietsen in het kader van een mobiliteitsplan ter beschikking stelt van de werknemers. En daarnaast is het ook belangrijk dat alle andere weggebruikers duidelijk weten wat de regels zijn voor die speedpedelec-gebruikers, waar dat ze mogen rijden en waar dat ze niet mogen rijden.
12: De Belgische asbestslachtoffers zijn tevreden dat ze nu de asbestbedrijven voor de rechtbank kunnen brengen. Asbest werd lang gebruikt in de bouw, maar bleek later kankerverwekkend. Tot nu toe konden mensen die rond een asbestfabriek woonden en ziek werden enkel beroep doen op een asbestfonds. En dan mochten ze het bedrijf niet meer aanklagen. Maar de federale regering heeft beslist om die immuniteit van die bedrijven op te heffen. Dat betekent veel voor de asbestslachtoffers, zegt Marijke van de vereniging die opkomt voor hen.
14: Zowel het feit dat er weinig financiële bijdrage was, als het feit dat je na het ontvangen van het fonds geen juridische stappen kon ondernemen, dat had eigenlijk nooit in die wet mogen ingeschreven worden. Dus het feit dat dat nu is afgeschaft, dat heeft voor slachtoffers, naast het feit dat ze juridische rechten krijgen, natuurlijk ook een enorme symbolische waarde.
12: Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic belooft om de toegang tot zijn krachtigste AI-modellen zo snel mogelijk te herstellen. Het bedrijf moest 2 van die modellen afgelopen nacht plots uitschakelen op bevel van de Amerikaanse overheid. De VS wil niet langer dat buitenlanders en dus ook Europeanen ze gebruiken. Dat is nooit eerder gebeurd, zegt collega Tom van de Wegen.
15: Het bedrijf zit er duidelijk verveeld mee. Naar eigen zeggen had het de modellen genoeg beveiligd, zodat cybercriminelen het niet kunnen misbruiken als een wapen, zoals gevreesd wordt. In elk geval, voor Europa is dit een wake-up call. Onze bedrijven, onze overheden bouwen hun AI grotendeels op Amerikaanse modellen. 1 bevel uit Washington kan de toegang tot de beste systemen van de ene op de andere dag afsnijden.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Studio Brussel, live.
4: Staringen en wolken en stilaan warmer.
5: Life is music.
6: Marie Neefs.
7: De tickets voor Graspop Metal Meeting vliegen hier dinsdag de deur uit. En ik vertel je er alles over na Glitz en Daan met Not a Housewife.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: ben nou wel geen housewife. Ik heb toch het gevoel dat mijn weekends uit veel housewife-taken bestaan. Als jij er ook in zit, de was moet gebeuren. Er moet nog eens gedweild, gestofzuigd. Ik voorzie een goede playlist. Dan gaan die taken toch net iets vlotter.
1: Studio Brussel. Ticket Tuesday.
2: Ticket Tuesday.
1: Luister naar Studio Brussel en win dinsdag jouw ticket
2: voor Graspop Metal Meeting.
0: Ja, je bent misschien nog aan het bekomen van de waanzin van afgelopen dinsdag. Want dan gaven we bij elk nummer een festivalticket weg. En dat is nog niet goed en wel achter de rug. Of het is weer gewoon van dat. Want komende dinsdag kan je hier dus de hele dag tickets winnen voor Graspop Metal Meeting. En de meest opvallende naam op die affiche vind ik toch wel deze. Die ken je natuurlijk van de banger The Final Countdown. Maar het is dus ook gewoon een stevige rockgroep. En een paar jaar geleden stonden ze al eens op Graspop Metal Meeting. Viel daar best goed in de smaak. Zeker dankzij de zeer goede

0: en herkenbare stem van Joey Tempest. En ik denk natuurlijk wel dat het hoogtepunt, ja, ongetwijfeld toch die Final Countdown wordt bij dat optreden. Kijk toch iedereen stiekem wel keihard naar uit. Maar wat is er beter dan een bende metalfans die gewoon totaal losgaan op dat nummer?
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket voor Graspop Metal Meeting.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

playlist zal er mij wel goed doorheen... goed doen door te hoeven. Amai. Door te hoeven. Mooi woord. Goed doorwerken dus. Amy, wat ik maar wil zeggen, veel succes. Dit is wat peper in de poep.

0: Van Aert is onlangs ook op tv gepasseerd, live in de O2. Dit was Therefore I Am. Youngblood heeft nu een zeer belangrijke vraag voor jou.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
4: Krevel. Leef beter. Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Studio Brussel. Studio Brussel. Live.

Love You, Will You Marry Me. We gaan nu twee keer na elkaar dansen. Eén keer een paar jaar terug in de tijd met The Wombats. En Let's Dance to Joy Division. Maar eerst iets helemaal anders. Recht in 2026 gaan we dansen met Dance van Slater.

Nooit zo happy te klinken. Let's Dance to Joy Division. Dit album viert vandaag zijn 31ste verjaardag. Jagged Little Pill van Alanis Morissette. En daar staat natuurlijk deze geweldige Ironic op.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot. OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com/OVO. Samen met Radio 2.
4: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
5: Ooit al eens voetbal gekeken in een museum? Op 15 juni staat de Sportza WK supporterszetel in het KMSKA in Antwerpen voor België-Egypte. En jij en je vrienden kunnen erbij zijn. Check sportza.be en score alvast jouw plaatje voor deze eerste Rode Duivelsmatch in een setting die je niet snel vergeet.

pijn aan haar billen. En het komt door haar nieuwe plaat. Ik weet niet of jij de hoes al hebt gezien van You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dat is uit sinds gisteren. Maar daar zweeft ze in de lucht op een schommel. Prachtige foto, maar ze heeft daar wel 2 uur voor op die schommel moeten zitten. Ja, mijn poep doet al pijn met gewoon eraan te denken. Het was dus niet evident, maar de money shot zat er wel tussen. Dit is Drop

verboden zone in. Maar het is daar wel echt zalig vertoeven in die no-go-zone, want het is die van Pegassi. Kom er gerust mee in viben. Dat doen we nog 4 minuten lang. Alsjeblieft.

0: waarom loop je?
1: We moeten deze rave even stopzetten, want het is tijd voor wat nieuws.
2: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online. Met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
6: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Sunrise Festival.

0: Puppy. Sunrise Festival. Tickets en info, sunrisefestival.be. Samen met Studio Brussel. Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
1: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: Dat wordt lekker zonnekessie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier. Tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
9: 3 uur, goedemiddag.
10: VRT Nieuws.
9: Met Stijn de Fort.
11: Er zijn 2 zwaar gewonden na het ongeval op de E403. Een meisje van 4 en een man van 39 zijn nog in levensgevaar na de zware verkeersongevallen vannacht op de E403 in Kachten bij Izegem in West-Vlaanderen. Dat meldt het parket. Rond 2:30 vannacht stond een auto zo goed als stil ter hoogte van de afrit in Kachten die gesloten is voor werken. Een andere auto kon niet op tijd remmen en reed op de auto in. Kort daarna botsten op ongeveer dezelfde plaats nog 2 andere auto's. In totaal raakten daarbij 4 volwassenen en 2 kinderen gewond. De Belgische asbestslachtoffers zijn tevreden dat ze nu de asbestbedrijven voor de rechtbank kunnen brengen. Asbest werd lang gebruikt in de bouw, maar bleek later kankerverwekkend. Tot nu toe konden mensen die rond een asbestfabriek woonden en ziek werden enkel beroep doen op het asbestfonds. En dan mochten ze het bedrijf niet meer aanklagen. Maar de federale regering heeft beslist om die immuniteit van die bedrijven op te heffen. Dat betekent veel voor de asbestslachtoffers, zegt Marijke van de vereniging die opkomt voor hen.
12: Zowel het feit dat er weinig financiële bijdrage was, als het feit dat je na het ontvangen van het fonds geen juridische stappen kon ondernemen, dat had eigenlijk nooit in die wet mogen ingeschreven worden. Dus het feit dat dat nu is afgeschaft, dat heeft voor slachtoffers, naast het feit dat ze juridische rechten krijgen, natuurlijk ook een enorme symbolische waarde.
11: Oppositiepartij Vlaams Belang wil op de luchthaven van Oostende een extra gesloten terugkeercentrum bouwen voor mensen zonder papieren die het bevel hebben gekregen om ons land te verlaten. België telt op dit moment 6 gesloten terugkeercentra, maar een extra centrum in Oostende is nodig, zei Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken op een bijeenkomst van de partij vandaag over migratie.
13: Wel, we willen dat centraliseren aan de kust, omdat we weten dat de problematiek van illegalen, zeker in de kustregio, zeer hoog is. We zien aan de Franse grens, we zien aan onze kust. En we denken dat dit een goede locatie is om een extra terugkeerhub te maken. Ons terugkeerbeleid, het werkt gewoon niet. En we denken dat dit een zeer goede toevoeging zou zijn.
11: De VS en Iran zijn het eens over de grote lijnen van een vredesakkoord. Dat zegt Pakistan, het land dat bemiddelt tussen de twee. Binnen de 24 uur zou er een akkoord getekend kunnen worden, zegt Pakistan. En na een akkoord zou de straat van Hormuz weer opengaan. Er zou dan ook gepraat worden over het nucleaire programma van Iran. En volgens Iran zouden dan ook de gevechten in Libanon stoppen. Maar Israël blijft voorlopig verder bombarderen in Libanon, want Israël is niet betrokken.

maakt het beter, hè. Met de regen van de afgelopen dagen zocht je misschien af en toe een plekje om te schuilen. En ik heb muzikaal de ideale plek gevonden, wel bij Oscar and the Wolf en S10. Deze Safe.

zitten op zaterdag. Dat is misschien jouw jogdag. En als je dan zo tegen het einde van die run een kleine boost nodig hebt of een versnelling nog hoger wil schakelen, dan is dit de ideale plaats. Ellie Oaks.

zoals het is. Ze stuurt, daar is het gouden muzikale duo weer. Daria, ik had het niet beter kunnen verwoorden. Dat zijn ze echt. Sam Fender en Olivia Dean. Wat een combinatie, jongens. Ongelooflijk. Rain Me In. We kunnen er niet onderuit. Het WK voetbal is gestart. We moeten erover babbelen. En dat gaan we zo meteen ook doen.

0: en Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
3: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
4: Mannekes, vader, Bobby is zo vrolijk.
5: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: En waarom?
5: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
6: En wat willen we?
5: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
7: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
8: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
10: Krevel. Leef beter. Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
11: Studio Brussel.

0: Coldplay klinkt in Inge, luisteraar Inge, als muziek in haar oren. Allee, allee, het is begonnen. Studio Brussel. Donderdag is de aftrap gegeven van het WK Voetbal 2026. De eerste match die werd in Mexico-stad gespeeld en ging tussen Zuid-Afrika en Mexico. En het begin was niet opvallend, gewoon omwille van de aftrap van het WK, maar vooral omdat er gigantisch veel rode kaarten zijn gevallen. Er werden er maar liefst 3 uitgedeeld. Moet daar heel schoon geweest zijn. We eindigden uiteindelijk op 2-0 voor Mexico. En ik hoop dat het er bij onze rode duivels toch iets gemoedelijker aan toe mag gaan. Wij spelen maandag onze allereerste match tegen Egypte. Het moet toch echt in orde komen, hè, jongens. Ik geloof erin, jullie geloven erin. Als we er allemaal in geloven, dan kan het niet misgaan, toch? Zeker dan nog eens met het WK-lied van Sylvie Kreus en Romeo Elvis. Allee, allee! Hey,
1: volg het WK. Elke dag op VRT Max of in de app van Sporza.
0: Dit is Kiss the Grass.

muzikaal beginnen toeleven naar Transpop Metal Meeting volgend weekend. Hè. Zonder Rammstein weliswaar, maar we zitten in elk geval zo in de juiste sfeer. En langs de andere kant met deze Amerika is het ook ideaal om in de WK-sfeer te komen. Dit zijn dan weer Calvin Harris.

0: Wel, jij moet blijven luisteren na 1,5 minuut reclame.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar 4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Kessie, Keno, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
7: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
6: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
7: Ik ga winnen, ik voel het.
8: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €2 miljoen. Lotto. Let's go. Omdat het kan.

0: Rearrange. Goedemiddag. Nona en Thibaut die hebben kunnen babbelen met de frontman van Nothing But Thieves, Connor Mason. Ze hadden het over de nieuwe plaat die er in september aankomt, hoe dat gaat klinken, hoe het de afgelopen jaren ook is geweest. En ze zoomen natuurlijk al eventjes in op dat nieuwe nummer dat je al hebt kunnen beluisteren. Evolution, waar gaat dat over?
1: You know, you could say that song signifies generally who we are as people, you know? It's like embracing change through the growth and mistakes and human connection and how it's so human to kind of have all of those things and use them to move forward. I think we're always people that cultivate our lives and push the momentum forward. And I think with us, we never settle on where we're at.
0: Als je meer wil weten over die nieuwe plaat of over Nothing But Thieves, je kan het hele interview bekijken op ons kanaal op VRT Max.

0: dagje verder. Fijn weekend nog, hè.
1: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
2: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten naar mezelf toe.
1: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
2: Ik heb al een paar keer tafereelen gezien die ik nooit had willen zien.
1: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
2: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
1: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
3: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Bij VAR krijgt je merk
6: meer aandacht.
7: Meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR, bereik meer.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Welkom bij ons in Pasaland.
10: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
11: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
12: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
11: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
12: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
13: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
14: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
15: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
16: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
17: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
18: Eindelijk even rust.
19: Bankafschriften.
18: Nee, hè.
19: Kredietkaartafschriften.
18: Niet nu.
19: Loonboekingen.
18: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com.
20: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
21: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
22: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
23: Amai.
22: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
23: Handig.
24: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
22: Ja, handig inderdaad.
21: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
25: Volkswagen. Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
26: Wie? Ikke?
25: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
26: Maar echt?
25: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
26: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
25: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
26: Wow.
25: Op sunweb.be.
27: Studio Brussel.
28: Goedemiddag, het is 4 uur.
29: VRT Nieuws.
28: Met Stijn de Vart.
30: In Geraardsbergen stort een sportvliegtuigje neer. Dat gebeurde in een bos in de buurt van een vliegveld. Het vliegtuigje kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een boom. In het vliegtuig zat 1 persoon. De hulpdiensten hebben die persoon ter plaatse gereanimeerd. Hij is in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Het parket onderzoekt hoe de crash kon gebeuren. Bijna overal in Vlaanderen kan je nu deelwagens vinden. Rijd er nu zo'n 4700 rond in 92% van de steden en gemeenten in Vlaanderen. Er zijn heel wat bedrijven die deelwagens aanbieden, zoals bijvoorbeeld Cambio of Bed Mobility. Je betaalt dan bijvoorbeeld per kilometer of per uur. Je vindt ze nu ook steeds vaker in de dorpen, zegt de organisatie Way2Go. Zij promoten deelmobiliteit.
0: Het profiel van de autodealer in de stad of op het platteland is eigenlijk niet zo heel verschillend. We zien vooral jongere mensen, laten we zeggen tussen de 20 en de 40 jaar, die relatief hoog opgeleid zijn. Maar wat wel een belangrijk verschil is, is dat we op het platteland meer mikken op de vervanging van de tweede of de derde wagen. Daar waar je in de stad makkelijker zonder een eigen wagen kan leven.
30: Oppositiepartij Vlaams Belang wil op de luchthaven van Oostende een extra gesloten terugkeercentrum bouwen voor mensen zonder papieren die het bevel hebben gekregen om ons land te verlaten. België telt op dit moment 6 gesloten terugkeercentra, maar een extra centrum in Oostende is nodig, zei Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken op een bijeenkomst van de partij vandaag over migratie.
1: We willen dat centraliseren aan de kust, omdat we weten dat de problematiek van illegalen, zeker in de kustregio, zeer hoog is. We zien aan de Franse grens, we zien aan onze kust. En we denken dat dit een goede locatie is om een extra terugkeerhub te maken. Ons terugkeerbeleid, het werkt gewoon niet. En we denken dat dit een zeer goede toevoeging zou zijn.
30: In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen betoogd tegen racisme en haat. In Belfast waren er de voorbije dagen hevige rellen nadat een Soedanese vluchteling iemand met een mes had aangevallen. De rellen waren vooral gericht tegen migranten, maar de familie van het slachtoffer noemde de rellen afschuwelijk. En de VS en Iran zijn het eens over de grote lijnen van een vredesakkoord. Dat zegt Pakistan, het land dat bemiddeld heeft tussen de twee. Binnen de 24 uur zou er een akkoord getekend kunnen worden, zegt Pakistan. In dat akkoord zou staan dat de straat van Hormuz opengaat. Er zou ook gepraat worden over het nucleaire programma van Iran. Na een akkoord zou de straat dus terug opengaan, maar het is niet duidelijk of Libanon ook in dat akkoord staat en of de gevechten ook in dat land zullen stoppen. Deze namiddag zijn er opklaringen vanuit het westen, temperaturen tot 21 graden. Morgen begint dan vrij zonnig, later meer wolken. We halen dan 20 graden. Maandag en dinsdag opklaringen en wolken en stilaan warmer.
2: Sportzot.
3: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
4: Studio Brussel.
5: Life is music.
4: Margot Amon.
6: Of je nu kiest voor een chille zaterdag of eentje vol to-do-lijstjes of boeken om te blokken, ik heb de juiste muziek mee in mijn playlist voor jou. Welkom.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè.
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
3: Studio Brussel, live.

allemaal van overtuigd dat de line-up van Rock Werchter intussen wel compleet was. Maar deze week is er toch nog een naam bijgekomen. Bleach 93, die staan de zaterdag op Nest, wat vroeger de Sloop was.

0: Ik hoop dat je je portefeuille bij hebt, want we gaan shoppen met Ray en die heeft nogal een dure smaak, zeg.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
3: Immoscoop!
2: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
2: Och, jongen, dat is wel een naald, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
7: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 4.

Sienna Spyro die stond eind mei nog bij ons in de AB. En ze is nu al aangekondigd voor een grotere zaal in België. Jawel, in maart 2027 komt ze naar Vorst Nationaal. Is er direct meer plaats voor meer publiek.

We zijn hier nog niet helemaal klaar met de gitaren. Skunk & Nancy geeft je een shot energie voor je zaterdagnamiddag. Dit is Week.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
5: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
6: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
5: 2002? Ik was 1 jaar toen.
6: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
5: Oh, kom aan.
7: Bestie Science stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
8: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Taco met kip en...
9: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
11: Caramba.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Best Kept Secret is bezig in Nederland en Merel die treedt daar straks op. Maar niet als artiest met eigen liedjes. Ze gaat een DJ-set spelen. Echt jammer dat ik er niet bij kan zijn om die kant van haar te zien.

0: Mannekes,
1: vader.
0: Bobby is zo vrolijk.
1: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
0: En waarom?
1: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
2: En wat willen we?
1: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
3: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: Tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: De zotste vraag van vandaag.
12: Meneer, een vraagje?
13: Ja, maar ik kan niet veel tijd, ik ben aan het lopen.
12: Ah, sportief.
13: Zeker, maar ook levensgenieter. Hè.
12: Ah, dan ken je het alcoholvrij bier Sportsop.
13: Tuurlijk, er staat al eentje in de frigo klaar voor na de sport.
12: Dan laten we snel gaan. Allee, lopen.
13: Ja, nou, dag.
14: Sportsop. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
15: Studio Brussel. Goedemiddag, het is 5:00.
16: VRT Nieuws.
15: Met Stijn de Vart.
17: Een zweefvliegtuig stort neer in Geraardsbergen. Een piloot is in levensgevaar nadat hij met een zweefvliegtuig is neergestort in de buurt van een vliegveld in Geraardsbergen in Oost-Vlaanderen. De piloot is er erg aan toe, zegt de politie.
18: Ter plaatse hebben we inderdaad vastgesteld dat er een vliegtuig neergestort is, heeft een boom geraakt en is eigenlijk naast de dender beland. Er zat één persoon, de piloot, in het vliegtuigje. Deze persoon is hereanimeerd ter plaatse en nadien overgebracht naar het OLV-ziekenhuis in Aalst.
17: Oostende en Blankenbergen zetten vanaf nu vrijwilligers in om het strand netjes te houden. Op drukke dagen zullen de proper strandredders strandgangers vragen om hun afval niet op het strand achter te laten. Per jaar blijft zo'n 700.000 kilo afval achter op het strand en dat is 10% van alle zwerfvuil in heel Vlaanderen. Vooral op warme dagen met veel volk blijft er veel liggen, zegt afvalmaatschappij OVAM.
19: En dan is het kwestie om er snel bij te zijn, want we weten dat vuilnis aantrekt. En het omgekeerde geldt ook. Een proper strand zorgt ervoor dat de drempel om zwerfvuil te veroorzaken veel hoger is. En daarom willen we dit jaar heel flexibel teams inzetten op die warme zomerdagen om mensen aan te spreken en te sensibiliseren om geen zwerfvuil te veroorzaken.
17: De VS en Iran zouden binnen de 24 uur een vredesakkoord tekenen. Dat zegt toch het land Pakistan dat bemiddelt tussen die twee. Maar veel punten van het akkoord zijn nog niet duidelijk. Correspondente Wilma van der Maten somt een paar dingen op uit het akkoord die al bekend zijn.
20: Dat nucleaire materiaal moet worden vernietigd. De straat van Hormuz moet open. De VS moet de haven van de blokkade opheffen. Maar volgens mij houdt Iran erop vast dat Israël gewoon ophoudt met het aanvallen van Libanon. En tegelijkertijd zou Amerika ook hebben geëist van Iran dat Iran stopt met het ondersteunen van de Hezbollah. Ik zie nog niet met dit soort zware punten dat nu binnen 24 uur allemaal wordt opgelost.
17: In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen op straat gekomen om te betogen tegen racisme en haat. In de stad waren er de voorbije dagen hevige rellen nadat een Soedanese vluchteling iemand met een mes had aangevallen. De rellen waren gericht tegen migranten, huizen en wagens werden in brand gestoken. De familie van het slachtoffer noemde de rellen afschuwelijk. En in het wielrennen heeft Isaac Del Toro de 7e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan was de sterkste in een zware bergrit met aankomst bovenop de Grand Colombier. Kian Uytebroek was de eerste Belg op de 5e plaats. Deze namiddag en avond opklaringen en wolken. Morgen begint zonnig, daarna komen er meer wolken. We halen zo'n 20 graden. Begin volgende week zon en wolken. De temperaturen stijgen tot 25 graden op woensdag.
2: Life is music.
16: Margot Amon.
21: Het wordt een prachtige zaterdag, want Adele, Dua Lipa, Dire Straits en Editors die komen allemaal meedoen na The Weeknd. Blinding Lights.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Ik heb hier nog wat verse muziek voor jou.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Helaba, betrap ik jou nu op dit moment op doomscrollen. Op al een hele tijd in je gsm gezogen zijn, terwijl je eigenlijk iets nuttigers ging doen. Helemaal opgeslokt door je For You-page en algoritme. In dat geval nodigen de mannen van Blackbox Revelation je graag uit om je gsm weg te leggen, om stronger te zijn dan die digitale afleiding, want daarover gaat hun nieuwe single.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze

0: Sandbox Revelation. Stronger.
1: Hey, we zijn Jan en Dries. Van Blackbox Revelation bij Studio Brussel. Life is music. Every time I wake

0: getrouwd en toch zingt Dua Lipa straks alweer van Break My Heart.
1: Goedeurcafé, van 26 tot 28 juni in het Brusselse Ossegempark. 5 podia met Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta, DJ Pee Wee, a.k.a. Anderson Paak.

0: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: Vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
6: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.

could break my heart. Ik hoop toch echt dat haar kersverse echtgenoot haar hart niet breekt. Dua Lipa, die is net getrouwd op Sicilië in Palermo. Was heel veel om te doen. Roddels over dat ze de lokale bevolking zwijggeld zou betaald hebben. Maar ik hoop dat alle commotie nu gaan liggen is en dat ze kan genieten van haar huwelijk. Het is nu Time to Dance.

0: Money for nothing. Maar het is oké, deze pianotape krijg je gratis.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Kids with Buns die kwamen bij ons op bezoek en ze namen Kaat van Stralen mee. Die hebben natuurlijk met z'n drieën geen nummer samen, of nog niet alleszins. Maar ze brachten hier een cover van Boy Genius en Not Strong Enough. Doen ze speciaal ter ere van Pride Month die net is gestart. Want we mogen nooit vergeten van waar we als maatschappij komen, zeggen ze.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Studio Brussel.

0: Crooked, Coven en Murdoch. Tickets en info, rampageopenair.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
5: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
6: Voilà, ik klap en dan eet hem.
5: Kunt het zien?
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Oh, yellow!
8: Eindelijk even rust.
9: Bankafschriften.
8: Nee, hè.
9: Kredietkaartafschriften.
8: Niet nu.
9: Loonboekingen.
8: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
10: Yes.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
2: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
1: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
2: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in

0: Wet leg, wet dream, wet zaterdag.
1: Het is zondagavond in 1995. Je bent juist in bad geweest. Je mag nog eventjes opblijven. Naar wat kijken we?
2: Pulver Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudige boerenjongen.
3: Ik ben de duivel, ik herhaal. Boe, ik ben de duivel, boe.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Kulder Zipke.
2: Meneer Flippeklipke.
1: En alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert is.
8: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Oké, actie!
11: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
12: Dat is lang geleden, cowboy.
11: Tot Spider-Man Brand New Day.
13: What is happening?
11: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
14: er is een potje voor jou.
11: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
15: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2+1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
16: Dat is de ja van Jumbo.
17: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
18: IKEA.
17: Voorwaarden op IKEA.be.
19: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
20: Dit is Studio Brussel.
21: Studio Brussel.
0: Goedenavond, het is 6:00.
21: VRT Nieuws.
0: Met Stijn de Vart.
22: Een piloot is in levensgevaar na een crash. In Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort in de buurt van een vliegveld. De piloot, een 70er, is er erg aan toe, zegt de politie.
23: Ter plaatse hebben we inderdaad vastgesteld dat er een vliegtuigje neergestort is, heeft een boom geraakt en is eigenlijk naast de dender beland. Er zat 1 persoon, de piloot, in het vliegtuigje. Deze persoon is gereanimeerd ter plaatse en nadien overgebracht naar het OLV-ziekenhuis in Aalst.
22: Uitbaters van bijvoorbeeld nucleaire installaties, gevangenissen of chemische bedrijven mogen vanaf nu ook jammers gebruiken tegen vijandige drones. Dat zijn toestellen waarmee het signaal van een drone verstoord kan worden, waardoor die neerstort. Nu mogen enkel politie en defensie zo'n jammers gebruiken, maar de federale ministers hebben dat nu dus uitgebreid naar wat dan kritieke infrastructuur wordt genoemd. Er zijn wel strikte regels en het mag enkel in noodsituaties. Per jaar blijft 700.000 kilo afval achter op het strand. En dat is 10% van alle zwerfvuil in heel Vlaanderen. Daarom zetten Oostende en Blankenbergen vanaf nu vrijwilligers in om het strand netjes te houden. Op drukke dagen zullen de proper strandredders strandgangers vragen om hun afval niet op het strand achter te laten. En dat is belangrijk, zegt schepen Judith Ooms van Oostende.
24: Eigenlijk is strand natuurgebied. Heel veel mensen vergeten dat. Ik denk dat er veel mensen zijn die het vooral zien als een recreatie. En dat is het ook en dat mag het ook zo zijn. Maar er is ook heel wat afval die dreigt in zee terecht te komen. En dan riskeren we een heel ecosysteem van de zee kapot te maken door het afval die er op die manier in verdwijnt.
22: De VS en Iran zouden binnen de 24 uur een vredesakkoord tekenen. Dat zegt ook de premier van Pakistan, het land dat bemiddelde tussen de twee. Midden-Oostenkenner Inge Franke vertelt wat we tot nu toe al weten over dat akkoord.
25: Wat weten we wel? De straat van Hormuz zou vrijgegeven worden. En de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens, die stopt ook. Iran zou ook bereid zijn om zijn kernprogramma op te geven of om alleszins het verrijkt uranium dat het land bezit, om dat af te geven.
22: Het is nog niet duidelijk of er in het akkoord iets in staat over Libanon. Dat land wordt nog steeds aangevallen door Israël, maar Israël is niet betrokken bij die vredesgesprekken. In het wielrennen heeft Isaac Del Toro de 7e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan was de sterkste in een zware bergrit met de aankomst bovenop de Grand Colombier. Kian Uytebroeks was de beste Belg op de 5e plaats. Deze avond opklaringen en wolken. Morgen begint zonnig, daarna komen er meer wolken en we halen dan zo'n 20 graden. Begin de volgende week zon en wolken. De temperaturen stijgen tot 25 graden op woensdag.
1: Life is music.
2: Margot Amon.
0: Ik voorspel voor deze zaterdagavond een lekker drankje, een klein dansje en 100% goede muziek, want die heb ik bij. Kan niet misgaan.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: Oh, yellow!
4: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
5: Studio Brussel, live.

snap out of it. Maar als je er net in begon te komen in de zaterdagavond, dan mag je er zeker in blijven van mij. Het zal ook moeilijk zijn om daaruit te snappen, want hier is Camel Fat en Cola.

0: Ze gaan alle kleren uit met Samber.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
4: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
4: Ja, geel!
2: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.

Ik weet niet wat de vibe is van jou zaterdagavond. Misschien ga je gewoon iets drinken met vrienden op café. Iets simpel, een pintje of een iced tea. Misschien blijf je thuis, maak je een mocktail voor jezelf. Of je gaat voor een mega bougie avond. Met galakleren, juwelen en een kop champagne. Dan is deze voor jou, Millionaire Champagne.

0: Er komt een headliner van Rock Werchter eraan. It's the most wonderful
1: time. De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: En daar horen tickets bij. Geen ticket voor Graspop Metal Meeting en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste tickets voor Graspop Metal Meeting.
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Oké, Frankrijk-Senegal, 2-0, zonder discussie.
6: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
5: 2002? Ik was 1 jaar toen.
6: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
5: Oh, kom aan.
7: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.

Harry Styles heeft smaak. Op vlak van mode wisten we dat al, maar op muzikaal vlak bewijst hij dat nu ook. Want hij cureert het festival Meltdown en heeft onze Belgische Soulwax daar op de affiche gezet. Volgende week staan ze daar dus in Londen op Meltdown, op aanraden van, jawel, Harry Styles.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar 4,99 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com/OVO. Samen met Radio 2.
2: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu een zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
8: 7 uur, goedenavond.
9: VRT Nieuws.
8: Niet Stijn de Vart, maar wel.
10: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Linde Koman. Er is niemand meer in levensgevaar na de zware verkeersongevallen vannacht op de E403 in Kachten bij Izegem. Dat meldt het parket. Rond 2:30 vannacht stond een auto zo goed als stil ter hoogte van de afrit Kachten die gesloten is voor werken. Een andere auto kon niet op tijd remmen en reed erop in. Kort daarna botsten op ongeveer dezelfde plek nog 2 andere auto's. In totaal raakten daarbij 4 volwassenen en 2 kinderen gewond. Elk jaar blijft er 700.000 kilo afval achter op het strand. En dat is 10% van al het zwerfvuil in heel Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van afvalmaatschappij OVAM. Daarom zetten Oostende en Blankenbergen vanaf nu vrijwilligers in om het strand proper te houden. Op drukke dagen zullen ze strandgangers vragen om hun afval niet achter te laten. Want dat is heel schadelijk voor de natuur, zegt schepen Judith Ooms van Oostende.
11: Eigenlijk is strand natuurgebied. Heel veel mensen vergeten dat. Ik denk dat er veel mensen zijn die het vooral zien als een recreatiegebied. En dat is het ook. En dat mag het ook zo zijn. Maar er is ook heel wat afval die dreigt in zee terecht te komen. En dan riskeren we een heel ecosysteem van de zee kapot te maken door het afval die er op die manier in verdwijnt.
10: De eerste 3 maanden van dit jaar zijn er 30% meer ongevallen met speedpedelecs gebeurd, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat komt omdat steeds meer mensen met speedpedelecs rijden, vooral voor woon-werkverkeer. Dat zegt Stef Willems van Vias.
12: Daarom is het belangrijk dat er ook voldoende opleidingen voorzien worden. Zeker als de werkgever dergelijke snelle fietsen in het kader van een mobiliteitsplan ter beschikking stelt van de werknemers. En daarnaast is het ook belangrijk dat alle andere weggebruikers duidelijk weten wat de regels zijn voor die speedpedelec-gebruikers, waar dat ze mogen rijden en waar dat ze niet mogen rijden. Want we zien in de praktijk dat dat ook wel regelmatig leidt tot verwarring en gevaarlijke situaties.
10: In Amsterdam kunnen 400 bewoners terug naar huis na de zware explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in een sportschool vlakbij een flatgebouw. Bij die explosie raakten 7 mensen gewond en de schade is groot. Volgens de politie zijn er intussen 3 mensen opgepakt. Waarvan ze verdacht worden is nog niet duidelijk. Er zijn ook 2 voertuigen in beslag genomen. Het onderzoek is aan de gang. Er zou mogelijk sprake zijn van criminele activiteiten met explosieven. De naam van de Amerikaanse president Trump is van het Kennedy Center in Washington gehaald. Het bestuur van dat cultuurcentrum had eind vorig jaar de naam veranderd in het Donald Trump en John F. Kennedy Center. Maar de federale rechter oordeelde dat die naamsverandering onwettig is, omdat ze niet goedgekeurd is door het Amerikaanse parlement. Het weer, morgen begint zonnig, daarna meer wolken en we halen zo'n 20 graden. Volgende week stilaan warmer tot 25 graden op woensdag. Donderdag en vrijdag wordt het dan nog wat warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Life is music.
9: Margot Amon.
8: Misschien ga je voor een avondje WK voetbal of een avondje alles behalve voetbal. In beide gevallen ben je hier welkom en voorziet je van een mooie playlist.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: Hier een lichte interesse in voetbal. En dat is natuurlijk omdat het WK dan altijd plaatsvindt. We zijn intussen begonnen. En vanavond zijn er twee matchen die je kan volgen. Qatar-Zwitserland straks om 9 uur. En Brazilië-Marokko later nog vanavond. Weet dat als je niet live kan kijken, dat je altijd dan nog via Sporza alles kan volgen. Krijg je al updates.
1: Volg het WK. Elke dag op VRT Max. Of in de app van Sporza. Go!

Mooie tekst daar. Foo Fighters and Times Like These. Oh jawel. Dit is het geluid van een typische zaterdagavond in Vlaanderen. In Nederland misschien ook. Een klassieker om je zaterdagavond mee in gang te steken. Dus ik doe dat ook voor jou. Die appen zit licht uit.

Ik ben ook al aan het focussen op de mensen die vanavond uitgaan. Maar dit is eentje voor degenen die gewoon van een rustige zaterdag gaan genieten. Olivia Dean en Baby Steps, geniet van de kaarsen vanavond.

vanavond zo'n avond is waarop je in je hoofd zit en je je een loser voelt, weet dan dat dat niet per se waar is. Zelfs de coolste mensen denken soms dat ze een loser zijn. Bewijs daarvan is Tame Impala. Die heeft er zelfs een heel nummer over. Loser.

0: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Ik was de Mick Jagger van Vlaanderen en ik...
2: Ja, pissen is super onhygiënisch. Van gele etteren, groen pus, bloed.
3: Meisjes, ik ben wel aan het eten, hè.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar En Daarmee Basta. En alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max. Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
6: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
8: Kidnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be.
9: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
10: 8 uur, goedenavond.
11: VRT Nieuws.
10: Zeker VRT Nieuws.
12: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De vader en het kind die afgelopen nacht zwaar gewond zijn geraakt bij een verkeersongeval op de E403 zijn niet meer in levensgevaar, dat zegt het parket vanavond. In totaal waren er 4 voertuigen betrokken ter hoogte van de afrit Kachten bij Isegem in West-Vlaanderen. Die afrit is gesloten voor werken. De eerste auto stond daar vrijwel stil. Een bestuurder van een andere auto kon niet op tijd remmen en is erop ingereden. Beide voertuigen kwamen dan tegen een botsabsorbeerder terecht. Een derde auto, een taxi, is gestopt om hulp te bieden en een vierde auto is daarop ingereden. En de bestuurder van die laatste auto had te veel gedronken. In totaal zijn er 6 gewonden gevallen. In Nederland zijn de politieke partijen GroenLinks en Partij van de Arbeid nu officieel gefuseerd tot Progressief Nederland. De partijen trokken al meermaals samen naar de kiezer, toen nog onder de naam GroenLinks PVDA. In maart werd de nieuwe naam onthuld en tijdens een partijcongres in 's-Hertogenbosch vandaag heeft een ruime meerderheid van de leden officieel voor de fusie gestemd. De partijnaam wordt afgekort tot PRO. Partijleider Jesse Klaver is blij dat alles rond is.
13: Dank u wel. PRO is het resultaat van de moed die velen van jullie hebben getoond. En uit de grond van mijn hart zeg ik tegen jullie allemaal, dank jullie wel.
12: De nieuwe partij is de grootste oppositiefractie in de Nederlandse Tweede Kamer. Nog in Nederland, in Amsterdam, kunnen 400 bewoners terug naar huis na de zware explosie in de nacht van donderdag op vrijdag bij een flatgebouw in de wijk Osdorp. 7 mensen zijn gewond geraakt en de schade is groot, vooral aan ramen en deuren. Volgens de politie zijn 3 mensen opgepakt, waarvan zij verdacht worden is nog niet duidelijk. Er is sprake van criminele activiteiten met explosieven. Sport in de Hockey Pro League hebben de Red Lions met 7-1 gewonnen van Pakistan. De nationale hockeymannen blijven zo aan de leiding. Na 9 wedstrijden hebben zij nog geen enkele keer verloren. Het weer vanavond, zon en wolken en meestal droog. In het noordoosten kans op wat gedruppel bij temperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken met mogelijk wat lichte regen in het noorden en het noordoosten. Temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Elke vrijdag en zaterdagavond de beste zomerse dance.
14: Und Summer Anthems.
4: Summer Anthems.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De vader en het kind die afgelopen nacht zwaar gewond zijn geraakt bij een verkeersongeval op de E403 zijn niet meer in levensgevaar, dat meldt het parket vanavond. In totaal waren er 4 voertuigen betrokken ter hoogte van de afrit Kachten bij Izegem in West-Vlaanderen. Die afrit is gesloten voor werken. De eerste auto stond daar vrijwel stil. De bestuurder van een andere auto kon niet op tijd remmen en is ingereden op de auto. Beide voertuigen kwamen tegen een botsabsorbeerder terecht. Een derde auto, een taxi, is dan gestopt om hulp te bieden en een vierde is erop ingereden. De bestuurder van die laatste auto had te veel gedronken. In totaal zijn er 6 gewonden gevallen. In Nederland, in Amsterdam, kunnen 400 bewoners terug naar huis na de zware explosie in de nacht van donderdag op vrijdag bij een flatgebouw in de wijk Osdorp. 7 mensen zijn daar gewond geraakt. De schade is groot, vooral aan ramen en deuren. Volgens de politie zijn 3 mensen opgepakt. Waarvan zij verdacht worden is nog niet duidelijk. Er is sprake van criminele activiteiten met explosieven. Sport in het basketbal spelen de Antwerp Giants en Filou Oostende de 5e en beslissende wedstrijd om de landstitel. Ze zijn er een half uur geleden aan begonnen. Jelle de Bie, jij volgt het voor ons daar in Antwerpen. Wat valt daar al te beleven?
2: Ja, het is een heel erg hoogstaande alles. Wedstrijd in de finale waarin de Giants op voorsprong staan. 38-32. Voor de Giants zou het de allereerste landstitel zijn in 26 jaar. Maar dan moeten ze wel voorbij die slokop van de voorbije jaren. Oostende 14 landstitels op rij. Ze willen er maar wat graag een 15e aan toevoegen. Maar hebben dus niet de allerbeste kaart in handen. Want staan wel al bijna een hele wedstrijd op achterstand. De Giants heel erg sterk onder leiding van 2 Amerikanen, Bello en Cheeks. En zij leiden dus halverwege, iets voorbij het tweede kwart. 38-32.
1: Dank je, Jelle. Op het WK voetbal is zo net de tweede wedstrijd begonnen. In groep B in San Francisco speelt Qatar tegen Zwitserland. Gisteren speelden in die groep gastland Canada en Bosnië-Herzegovina 1-1 gelijk. Het weer vanavond, zon en wolken, meestal droog in het noordoosten. Kans op wat gedruppel bij temperaturen tot 14 graden. Morgen is het eerst zonnig, later meer wolken met mogelijk wat lichte regen in het noord en noordoosten. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: En daar horen tickets bij. Geen ticket voor Gaspop Metal Meeting en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste tickets voor Gaspop Metal Meeting.
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
3: Hoe is het mogelijk geweest? Met heel veel verwijten aan jezelf toe.
2: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
3: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
2: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
3: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar... Ja.
2: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
0: Dit is Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
0: Life is music. Life is music.
1: Studio Brussel.
4: 10 uur, goedenavond VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Vader en het kind die afgelopen nacht zwaar gewond zijn geraakt bij een verkeersongeval op de E403 zijn niet meer in levensgevaar, dat zegt het parket vanavond. In totaal waren er 4 voertuigen betrokken ter hoogte van de afrit Kachten bij Isegem in West-Vlaanderen. Die afrit is gesloten voor werken en de eerste auto stond daar vrijwel stil. Bestuurder van een andere auto kon niet op tijd remmen en is erop ingereden. Beide voertuigen kwamen tegen een botsabsorbeerder terecht. Een derde auto, een taxi, is gestopt om te helpen. Een vierde auto is daarop ingereden. De bestuurder van die laatste auto had te veel gedronken. In totaal zijn er 6 gewonden gevallen. Zwitserland stemt morgen in een referendum over een omstreden voorstel van de rechtsconservatieve en nationalistische Volkspartij. Die wil tot 2050 het aantal inwoners onder de 10 miljoen houden. Ja, Amaury de Mulder, waarom wil die partij dat?
5: Omdat Zwitserland de bevolkingsgroei niet meer aankan. Volgens de Volkspartij zou die leiden tot duurdere woningen, slechter onderwijs, overvolle treinen en langere files. Er wonen vandaag 9,1 miljoen mensen in Zwitserland. Een kwart daarvan is in het buitenland geboren. De overgrote meerderheid in de Europese Unie. De Volkspartij wil daarom eerst de asielregels verstrengen. Stijgt het aantal inwoners toch boven de 10 miljoen, dan mogen ook Europeanen niet meer vrij naar Zwitserland verhuizen. Zowat alle officiële instellingen zijn tegen. Regering, parlement, deelstaten, vakbonden, werkgevers en universiteiten. Maar in de peilingen heeft die nee maar een krappe voorsprong. Het wordt dus nog spannend.
4: Dank je, Amaury. In het Duitse Ruhrgebied, dichtbij de Belgische en Nederlandse grens, is de A40 voor 10 dagen volledig afgesloten. Die snelweg is een van de belangrijkste verkeersaders in de regio, die de steden Duisburg en Essen met elkaar verbindt. Dagelijks rijden daar zowat 90.000 voertuigen over die nu een omleiding moeten volgen en wellicht zullen er lange files staan. Er is al langer een grondige renovatie aan die autostraten gepland, maar de overheid vreest dat er nog munitie onder de grond steekt uit de Tweede Wereldoorlog die nog niet ontploft is. Een bodemonderzoek moet nu duidelijkheid brengen, daarom gaat de snelweg helemaal dicht. In het zuiden van Mexico, een van de gastlanden van het WK voetbal, is een lokale burgemeester doodgeschoten. Dat melden de autoriteiten van de deelstaat Oaxaca. Wie en wat er achter de moord zit is nog niet duidelijk, maar in het gebied hebben de drugskartels veel macht. Het stadje ligt op een smokkelroute waar bendes controle over willen. Sinds 2006 zijn er in Mexico zowat 100 burgemeesters vermoord. En op dat WK voetbal wordt de tweede wedstrijd gespeeld in groep B. En San Francisco neemt Qatar het op tegen Zwitserland. Bij de rust staat het 0-1 voor de Zwitsers. Een strafschopdoelpunt van Embolo. Net basketbal spelen de Antwerp Giants en Filou Oostende de 5e en beslissende wedstrijd om de landstitel. Ze zitten daar intussen in het laatste kwart. Jelle De Biel, jij volgt het. Hoe staat het daar?
6: Ja, de Antwerp Giants die zijn zeer dicht bij een eerste landstitel in 26 jaar. Halverwege het laatste kwart hebben ze een bonus van 4 punten te pakken. Oostende blijft zich wel telkens vastbijten in de wedstrijd, maar kijkt al wel een volledige partij tegen een achterstand aan. Ze moeten dus nog vol aan de bak en hebben nog een remonte nodig om een 15e titel op rij te pakken en zo hun hegemonie nog wat langer uit te breiden. De vorige wedstrijden in deze serie waren ook telkens nipt en ook deze gaat dus tot het gaatje. Maar voorlopig reiken de Giants dus echt wel hun hand uit naar het kampioenschap.
4: Dank je, Jelle. Het weer vannacht bewolkt in het noordoosten. Kans op wat gedruppel bij temperaturen tot 14 graden. Morgen is het eerst zonnig, later meer wolken met mogelijk wat lichte regen in het noorden en het noordoosten. Temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Studio Brussel. The party never stops.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Charleroi is vanochtend een dode gevallen bij een schietincident. Dat meldt het parket. Het zou gaan om een confrontatie tussen twee bendes uit het drugsmilieu. Een buur van het slachtoffer vond het lichaam in de tuin en belde meteen de politie. Die was snel ter plaatse. En bij een controle van auto's in de buurt ontdekte de politie kogelinslag. De vier inzittenden van die wagen zijn opgepakt. Nog een vijfde verdachte is kort daarna in de buurt van het incident gearresteerd. De inzamelingsactie na het fatale verkeersongeval met schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen heeft zowat €124.000 opgebracht. Het geld gaat naar de getroffen gezinnen en naar de basisschool in Axel. Morgenavond is daar ook een stille witte mars. Afgelopen donderdag reed een auto in op 14 fietsende kinderen en twee begeleiders. Het incident gebeurde in Hulst, net over de grens. Drie kinderen en de directeur van die school zijn overleden. Nog drie kinderen zijn zwaar gewond. De bestuurder van de auto, een jongeman van 19, is opgepakt. Het is nog altijd niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. In het zuiden van Mexico, een van de gastlanden van het WK voetbal, is een lokale burgemeester doodgeschoten. Dat meldden de autoriteiten van de deelstaat Oaxaca. Wie en wat er achter de moord zit is nog niet duidelijk, maar in het gebied hebben de drugskartels veel macht. Een stadje ligt op een smokkelroute waar de bendes controle over willen. Sinds 2006 zijn er in Mexico zowat 100 burgemeesters vermoord. Sport in het basketbal zijn de Antwerp Giants de nieuwe landskampioen. Dat is voor het eerst in 26 jaar. In een spannende vijfde wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerpen het in eigen huis. Het verslag is van Jelle De Bie.
2: Einde van een tijdperk in het basketbal. De Antwerp Giants pakken na een bloedstollende en beslissende vijfde wedstrijd de landstitel en mogen zich voor het eerst in 26 jaar de primus van het Belgische basketbal noemen. In een spektakelrijke wedstrijd stonden ze bijna de hele tijd aan de leiding, maar na een laatste eindspurt en enkele cruciale driepunters stond Oostende aan het eind van de rit gewoon naast de Giants. Verlengingen moesten een kampioen aanwijzen en daarin hield de thuisploeg de zenuwen het best in bedwang dankzij een ijzersterke verdediging. 89-84 was uiteindelijk de eindstand. Voor Oostende komt er een einde aan een hegemonie van 14 opeenvolgende titels. Voor de Giants breekt een lange feestnacht aan.
1: En op het WK voetbal spelen Qatar en Zwitserland hun eerste wedstrijd in San Francisco. We zitten daar in het absolute slot van de wedstrijd. Glenn Martens, wie gaat het halen?
3: Ja, niemand, want het onwaarschijnlijke is gebeurd. Ze hebben geen kans bij elkaar gevoetbald. Twee pogingen van het Nilsson na matig uitverdedigen bij Zwitserland. Maar kijk, in die toegevoegde tijd heeft Boualem gelijk gemaakt. 1-1, een snoeiharde koppel. Voorzet van over de linkerkant en Zwitserland gaat niet winnen tegen Qatar. Een wedstrijd die ze gedomineerd hebben van begin tot einde. Vooral kansen in die eerste helft. Heel wat kansen. Vooral Ndoye heeft er een aantal onbenut gelaten. Een Bolo kon scoren vanop de stip. Terechte penalty. Maar in een tweede helft heeft Zwitserland het nagelaten om de wedstrijd in een definitieve beslissende plooi te leggen. Nauwelijks nog gevoetbald. Nauwelijks nog iets gecreëerd. Hetzelfde kunnen we zeggen over Qatar. Dat ook geen kans bij elkaar gevoetbald heeft. Maar kijk, in het absolute slot maken ze dan toch gelijk. We zitten in de zesde van in totaal 6 toegevoegde minuten. Dus het heeft er alle schijn van dat deze wedstrijd gaat eindigen op een 1-1 gelijkspel tussen Qatar en Zwitserland. Het eerste punt ooit zou dat zijn voor Qatar op een wereldkampioenschap.
1: Dank je, Glenn. Het weer nog vannacht bewolkt in het noordoosten. Kans op wat gedruppel bij temperaturen tot 14 graden. Morgen eerst zonnig, in de loop van de dag wolken met mogelijk wat lichte regen in het noorden en het noordoosten. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
1: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
0: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
1: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
2: Zorg dragen voor wie je lief is,

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaapries. In Charleroi is vanochtend een dode gevallen bij een schietincident, dat meldt het parket. Het zou gaan om een confrontatie tussen twee bendes uit een drugsmilieu. Een buur van het slachtoffer vond het lichaam in de tuin en belde meteen de politie. Die was snel ter plaatse. Bij een controle van auto's in de buurt ontdekte de agent de kogelinslag. De vier inzittenden zijn opgepakt. Nog een vijfde verdachte is kort daarna in de buurt van het incident gearresteerd. De inzamelingsactie na het fatale verkeersongeval met schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen heeft zowat €124.000 opgebracht. Het geld gaat naar de getroffen gezinnen en naar de basisschool in Axel. Morgenavond is er een stille witte mars. Afgelopen donderdag reed een auto in op 14 fietsende kinderen en twee begeleiders. Het incident gebeurde in Hulst, net over de grens. Drie kinderen en de directeur van de school zijn overleden. Nog drie kinderen zijn zwaar gewond geraakt. De bestuurder van de auto, een jongeman van 19, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. In het Duitse Ruhrgebied, dichtbij de Belgische en Nederlandse grens, is de A40 voor 10 dagen volledig afgesloten. De snelweg is een van de belangrijkste verkeersaders in de regio en verbindt de steden Duisburg en Essen. Dagelijks rijden daar zowat 90.000 voertuigen over. Die moeten nu een omleiding volgen en wellicht zullen er lange files staan. Er is al langer een grondige renovatie aan de autostraat gepland, maar de overheid vreest dat er nog munitie onder de grond steekt uit de Tweede Wereldoorlog, die nog niet ontploft is. Een bodemonderzoek moet nu duidelijkheid brengen, daarom gaat de snelweg helemaal dicht. Op de luchthaven van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt met 150 schorpioenen in zijn bagage. De dieren leefden nog. De man van 28 had ze onder zijn kledij verstopt. Het is nog niet duidelijk waar hij naartoe wilde reizen. De schorpioenen zijn ondergebracht in een opvangcentrum. Handel in wilde dieren blijft een groot probleem in Zuid-Afrika. Criminele bendes verkopen ze op de zwarte markt. Sport in het basketbal zijn de Antwerp Giants de nieuwe landskampioen geworden. En dat is voor het eerst in 26 jaar. In een spannende vijfde wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerpen het in eigen huis. Het verslag is van Jelle de Bie.
2: Einde van een tijdperk in het basketbal. De Antwerp Giants pakken na een bloedstollende en beslissende vijfde wedstrijd de landstitel. En mogen zich voor het eerst in 26 jaar de primus van het Belgische basketbal noemen. In een spektakelrijke wedstrijd stonden ze bijna de hele tijd aan de leiding. Maar na een laatste eindspurt en enkele cruciale driepunters stond Oostende aan het eind van de rit gewoon naast de Giants. Verlengingen moesten een kampioen aanwijzen en daarin hield de thuisploeg de zenuwen het best in bedwang dankzij een ijzersterke verdediging. 89-84 was uiteindelijk de eindstand. Voor Oostende komt er een einde aan een hegemonie van 14 opeenvolgende titels. Voor de Giants breekt een lange feestnacht aan.
1: Ja, speler Elias Lassisi is bijzonder trots.
3: Het betekent alles voor ons. Na zo lang, ik denk 25 jaar of 23 jaar zonder titel in Antwerpen. Ik denk, we waren heel het seizoen de beste ploeg. We hebben het moeilijk gehad in de play-offs. En dat is de verdienste van Oostende. Ze spelen een fantastische play-off finale. Echt respect voor wat zij hier gebracht hebben. Maar ik denk dat we het echt wel verdiend hebben. En ik ben heel trots op alle jongens.
1: En op het WK voetbal hebben Qatar en Zwitserland 1-1 gelijk gespeeld. Zwitserland was de betere ploeg en leek lange tijd op weg naar de overwinning. Tot Qatar in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. En zo hebben alle landen in groep B nu 1 punt. Gisteren speelden ook gastland Canada en Bosnië-Herzegovina 1-1 gelijk. En zometeen gaat ook de eerste echte topaffiche op dit WK beginnen. En Brazilië neemt het op tegen Marokko. Het weer vannacht is het bewolkt. In het noordoosten kans op wat gedruppel bij temperaturen tot 14 graden. Morgen eerst zonnig. In de loop van de dag wolken met mogelijk wat lichte regen in het noorden en het noordoosten. Bij temperaturen tot 20 graden. Zo zaterdag 13 juni zit erop. Een goede nacht.
0: Studio Brussel. The party never stops.

0: Brussel.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het blijft onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran echt snel ondertekend zal worden. Vanuit Iran klinken tegenstrijdige geluiden. Zo verspreidde het Iraanse persagentschap Fars een video met daarop beelden van een protestactie tegen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Raji. Die had gezegd dat het akkoord een van de komende dagen ondertekend kan worden. De betogers eisen zijn ontslag. En de Republikeinse garde ontkende ook dat er plannen waren om het akkoord op zondag vandaag dus te ondertekenen. De Amerikaanse president Trump houdt vol dat de vredesdeal met Iran wel degelijk vandaag wordt ondertekend op zijn 80ste verjaardag. Dat schreef hij op zijn sociale media. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Orbán verloor de parlementsverkiezingen in zijn land, maar op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming als partijvoorzitter. Orbán was 16 jaar lang premier. In die periode werd de rechtsstaat en de democratie in Hongarije uitgehold en raakte Hongarije binnen de EU steeds meer en meer geïsoleerd door de pro-Russische houding van Orbán. Op het WK voetbal nemen Brazilië en Marokko het tegen elkaar op dit moment. De ruststand is 1-1. Saibari opende de score voor Marokko. Hij werd diep gestuurd tussen twee verdedigers en trapte onhoudbaar over Elson in doel. Na de drankpauze maakte Vinicius Junior gelijk. Van op de linkerflank sneed hij naar binnen en haalde hard uit. Zo staan de bordjes dus gelijk in een boeiende wedstrijd. Brazilië-Marokko is een van de absolute topmatchen in de poelenfase van het WK. Brazilië staat 6e op de FIFA-ranking, Marokko 7e. Eerder op de avond speelden Zwitserland en Qatar 1-1 gelijk. En in het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar nog eens kampioen geworden. In een spannende 5e wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerp het na overtime. Het werd uiteindelijk 89-84 voor de Giants. Premier en Antwerpenaar Bart De Wever zat in de tribune. Hij is bijzonder blij met de titel.
2: Eindelijk. We hebben dat uniek cadeau gekregen. Oostende was fantastisch. Het is dan altijd fantastisch, maar het was wel eens tijd voor een andere kampioen. En dat zijn de Antwerp Giants.
1: Dan heb ik nog het weer. Het is vannacht bewolkt, minimaal rond 14 graden. De dag begint zonnig. In de loop van de dag krijgen we dan ook wat wolken met mogelijk wat lichte regen. Vooral in het noorden en noordoosten van het land. En maxima overdag tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Of alles over het WK natuurlijk in de Sporza-app.

0: plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
2: Studio Brussel, live.